0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Ik rie hier in de Leute, het Hebrecht Vredeveld. Het weer is nooit goud en ook nooit slecht, ik heb het zo besteld.

deze ruitenvangersblues. Les kwam geen vroes geloof, bij een huilen dikke boer. Zei tegen de beste man, hey beste man, wat kiekst u zoer? Zit een ruiten in mijn buiten, mijn hond is er.

0: de Ruitenvangers Blues.
1: Ruitenvangers Blues.
0: Steubelstok in hand en stevelstok in kruis. U roept dat in fatien en wie de gooi gezoes. Dit is de Ruitenvangers Blues.

De Muskusrur is een prachtig daar, maar ze hebben wat met zand. Ze groeien maar goten in dieken en daar is nooit goud voor ons land. Dat van homon en van floortjes is een

Renvangers Blues. Renvangers Blues. Steubelstok in hand en stevelstok in kruis. U roept dat die fatine en weer gewoon gezoes. Dit is de Renvangers Blues.

0: Het is nu 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: kinderganoin. En als toen naar te lippen, dat mocht me niet zoet.
1: Nee.
0: Ik was nooit je knoer van, lieg op mijn snoet. Ook op in je lippen, rimpelig en oud. Ik wil ze smoken, ja, dat loopt me koud. En als toen lippen met een bruine kastendrop.
1: Nee.
0: Ik was nooit je knoer van, kom maar op.

0: Het is nu 4 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werd de Amerikaanse basis in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: uitdrukking. Pries.
1: Ik heb een pries. De post, die bracht mij het goede nijs.
0: Een envelop in de bus.
1: Een envelop van Neckerman.
0: Een envelop van Neckerman.
1: Een splinternij, je auto.
0: En wat stond erin?

0: koffiezuster belt.
1: En heb
0: u alles verteld.
1: Te neus verteld. Die zee, de thee.
0: Nou, en wat zei zij tegen mij? Ga ze al dan vast weten.
1: Dat sucks.

0: toch een envelop.
1: Voor insten, ik had een pries.
0: Dat stond erin, ik had een pries.
1: Maar het liet niet echt te kloppen.
0: Wat is dat allemaal gauw, Duchy?
1: Dat brengt mij van

0: Kurkerman, hè? Ook voor jou het weer wat.
1: Kurkerman, Otto Weekamp.
0: Nooit weer.
1: Ze brengt mij niet meer van de wies.
0: Ik heb het wel bekeken.
1: Kunt mij nog meer vertellen?
0: Maar mij verdient ze niks meer.
1: Er is toch geen prijs.
0: Ik heb nooit wie. Nooit.
1: Ze bent niet wies.
0: Zo is dat.

0: Het is nu 6 uur.
1: De gratis RTP Noord app.
2: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In het water van het oude Winschoterdiep in Groningen is gisteravond rond 22:30 een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de persoon en de oorzaak van het overlijden. Ondernemers aan de Westerhaven in Groningen zijn de toenemende drugsoverlast beu. Dealers, verslaafden en anderen veroorzaken vooral 's nachts veel problemen. En dan moet ik nog even de quote bijpakken. Veel problemen dus.
5: Verwarde mensen, mensen die andere mensen hier voorbijgangers lastigvallen. Diefstal, er worden veel fietsen gestolen hier. Er wordt gehandeld.
4: De ondernemers willen dat de gemeente actie onderneemt. En het vliegtuigje dat gistermiddag in een akker bij Stadskanaal neerkwam had kort na opstijgen last van motorproblemen. Daarom moest het vliegtuig een noodlanding maken waarbij 1 persoon lichtgewond raakte. Over de oorzaak van motorproblemen kon vliegveld Stadskanaal gisteravond niks zeggen. Meer nieuws straks om 6:30.
6: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, heb je de warme zomernacht een beetje doorstaan? Ochtend is in ieder geval begonnen en je radio staat al aan. Dat is goed nieuws, toch? Nou, welkom bij de Ochtendploeg.
7: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Edwin.

0: Rain en Drive-By in de ochtendploeg. Drive gezellig met ons mee als je onderweg bent. Nieuwe dag aangebroken op 30 juli vandaag. Het is een donderdag. Goedemorgen, Daphne Blanken.
1: Goedemorgen.
0: En goedemorgen, Rob de Vries.
2: Goedemorgen.
0: Hebben jullie de nacht een beetje goed doorstaan?
1: Ja, jawel. Het was wel warm.
0: Het was warm, hè?
1: Zo, ja.
2: Heel warm.
0: Ik had toch een jas aangedaan op de fiets, deze kant op. Maar eigenlijk was het niet eens nodig.
1: Nee.
2: Nee, het was 20 graden, geloof ik.
0: Ja, maar ja, het is nog donker. Het is nacht en dan denk je toch automatisch. Doe even een jasje aan.
2: Kan soms fris zijn, natuurlijk.
0: Ja, jawel, maar het was te doen, hoor. Vandaag wordt het ook warm. Vrij zonnig, zegt Harma. Wel enige bewolking in de loop van de middag. En nog altijd 26 tot 30 graden vandaag. Op de Wadden ligt het kwik rond de 23 graden. Ja, je hebt gisteren een plekje bezocht dat nog niet zoveel mensen kennen. Toeristen moeten dat nog leren kennen. Jij was een dagje naar skiën.
1: Tropisch eiland. Ja.
0: Was druk?
1: Nou, dat viel wel mee.
0: Oh, ja,
1: op de boot was het wel drukker. Maar ik vond het allemaal wel meevallen eigenlijk. We hadden een heel rustig plekje op het strand.
0: Ja, op het strand, dat valt me ook wel op. Als je naar skiën gaat, dan denk je, een hoop mensen. En aan het strand,
1: precies.
0: Dan vind je niemand meer terug.
1: Nee, nou, bij de fietsverhuur en in de bus was het allemaal wel heel druk. En in het dorp.
0: Ja, snap ik.
1: Dat is maar even.
0: Ja, lekker man.
1: Ja.
0: En daar staat natuurlijk ook nog wel een windje op het strand. Dus dan valt die hit ook nog wel mee, of niet?
1: Klopt, dat was echt prima vertoeven. Het was wel, als je dan... we hadden eigenlijk geen tentje meegenomen.
0: Of een parasol. Oh, niet handig.
1: Nee, dus dan voel je het op een gegeven moment wel branden.
0: Ja,
1: dus dat is niet zo handig.
0: Jij kwam ook een beetje ongemakkelijk binnen. Ben je heel erg verbrand? Of
1: Nee. Ik kon er gewoon op mijn rug liggen. Dat deed geen pijn.
0: We hadden gisteren een extreem warme dag. Zoals dat in weerkringen wordt genoemd. Temperatuur steeg uiteindelijk in Westdorp in ons land naar 35,2 graden. Was daarmee de zesde extreem warme dag van dit jaar. En ook was het nog nooit zo warm op 29 juli als gisteren, het oude record. Stand in 1969 toen 34,3 graden in Eelde. Ja, en het feit dat we extreem warme dagen hebben, dat is alles boven de 35 graden. Dat neemt wel echt toe, hoor. In de vorige eeuw kwam het af en toe voor, namelijk gemiddeld eens in de 4 jaar. En in deze eeuw hebben we nu al 16 jaren gehad waarin we dit hadden. Met het record van 7 extreem warme dagen in het jaar 2020. En als het vandaag ergens in Nederland, en dat schijnt aan de oostgrens nog wel te kunnen, ook weer boven de 35 graden komt, dan evenaren we dat record.
1: Zo.
0: En we zien de gevolgen daarvan natuurlijk ook wel met de droogte. Elders in het land, ook waar vandaag overleg over is, bijvoorbeeld. Maar goed, er staat ons nog een warme dag te wachten. 6:15 komt Harma daar meer over vertellen. Vanaf morgen wordt het ook weer wat aangenamer dan. Maar niet slecht, volgens mij. Het is 30 juli, zei ik al. Vandaag in 2003 liep de allerlaatste Volkswagen Kever van de band. In de Keverfabriek in Mexico. Die auto was in de jaren 30 ontworpen door Ferdinand Porsche. In 78 was de productie van de Kevers in Duitsland al gestaakt. Maar het ging nog door in Mexico. En die laatste Kever die ging naar het VW-museum in Wolfsburg. In totaal waren er 21,5 miljoen Kevers geproduceerd. Dat is veel, hè? Zie je wel wat rijden. Ja, vandaag in 2022, ik zit daar niet zo in, maar werd voor het eerst een voetbalwedstrijd live uitgezonden op TikTok. Heeft dat nog een grote vlucht genomen eigenlijk? Live wedstrijd op TikTok?
1: Nou.
0: Nee,
1: nou, ik moet zeggen dat ik dat nooit zelf kijk. Nee.
0: Het was de Johan Cruijffschaal van 2022 toen live te zien voor het eerst op TikTok. Nou, je hebt er niks aan. Heb je toch iets bijgeleerd, hè?

0: Born the Way You Make Me Feel. Het is 14 minuten over 6.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: Ja, veel mensen hebben in deze periode het werk net een stukje rustiger. Maar sommige mensen draaien volop. Bijvoorbeeld als je in de evenementenbranche zit. Henk Veldhuis uit Stadskanaal, goedemorgen.
3: Goedemorgen Edwin.
0: Jij bent vast alweer op.
3: We waren heel vroeg op. Ja, we zijn nu aan de opbouw in Enter.
0: Enter?
3: Overijssel.
0: Oh.
3: Enter, Overijssel, ja, klopt.
0: Dat ken ik alleen van mijn toetsenbord.
3: Ja, dat klopt. Alleen, dit is een hele mooie plaats, grote jaarmarkt. Eén keer per jaar is een groot evenement en dat is vandaag.
0: Oh, en daar ben jij dan standaard ook bij elk jaar?
3: Ja, elk jaar. Dit is, ik denk, de 15e keer dat we hier in Enter staan.
0: Ja, ja. En hoe vroeg ben je daar dan om de boel op te bouwen?
3: We waren hier om 5 uur vanochtend. We zijn om 3:30 gaan rijden, we waren hier om 5 uur en nog een uurtje en dan zijn we klaar.
0: Maar dat zijn lange dagen dan die je maakt, Henk, want je moet uiteindelijk ook weer afbreken, neem ik aan.
3: Ja, de markt duurt tot 4 uur en dan afbreken en dan weer naar huis. Maar het is goed weer, het is vakantieperiode, dus het is rustiger op de weg. Dus het rijdt wel mooi, 's morgens vroeg. Dus dat is wel lekker aan deze periode.
0: Ja, en wat moet je allemaal doen met opbouwen?
3: Vandaag staan we met een speelgoedveiling. Dus wij hebben een veiling met speelgoed hier op de markt. En dan gaan we per opbod, per afslag, op biedingen, gaan we speelgoed verkopen.
0: En je zegt steeds je bent niet alleen dus?
3: Nee, ik ben niet alleen. Mijn zoon is mee. Want omdat we heel veel handel hebben en het scheelt gewoon met uitpakken en overdag met handeling en vanmiddag met inpakken opruimen. Dat je hoe snel weg kunt.
0: Nou ja, zeg maar, je hebt het dus drukker in de zomer. Want wat heb je dan de rest van de week bijvoorbeeld allemaal op de agenda staan?
3: Nou ja, afgelopen maandag was Veendam, dinsdag was Katwijk, gisteren stond in Spakenburg, Bunschoten Spakenburg, vandaag Enter. Morgen is het Eziet, vrijdag staan we in Borger met de carousel en zaterdag weer Winschoten met de carousel.
0: En heb je ook eens een dag vrij nog in deze periode?
3: Elke zondag.
0: Oh, dat wel?
3: Ja hoor, elke zondag staan we vrij.
0: En als dat nou...
3: Van maandag tot en met zaterdag.
0: Ah, oké, nou, maar dat is nog steeds lang.
3: Ja, maar wat je met plezier doet, kost weinig energie. En je krijgt er energie van. En we zitten door heel Nederland. Ja, je komt ook wel wat gezellig is, wat leuk is. Heel veel mensen, heel veel diversiteit, heel veel variatie.
0: Ja, ja, je komt wel een hoop vrolijke mensen tegen natuurlijk.
3: Absoluut. Ja. En dit is een hele mooie periode. Het is een zomerperiode. Veel toeristen overal. Mensen willen er toch uit. Ze zullen vanmiddag door de warmte gaan zwemmen. Dus we moeten echt tot een uur of één heel hard werken. En zien dat we het dan gehaald hebben.
0: Ja, ja, snap ik. Ja. En wanneer heb jij vakantie?
3: Wij werken door tot 31 december en dan hebben we januari, februari vakantie.
0: Nog eventjes wachten dus.
3: Eventjes wachten nog, maar tijd gaat snel. Hè? Over een aantal weken is september en dan hebben we de eerste najaarsmarkt en evenement alweer. Dus ja. Die rol van seizoen in het volgende seizoen.
0: Ja, en je zei het al, dat weer momenteel, zoals gisteren en vandaag. Het mag voor jou denk ik wel een paar graadjes minder, dat is beter voor de handel.
3: Ja, vrouwtjes bloot, handel dood, zeggen ze wel eens. Maar het heeft wel iets van invloed. Alleen een hele dag regen of slecht weer is veel erger.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is ook weer waar. Nou, ik wens je heel veel plezier, Henk.
3: Is goed. Iedereen een fijne uitzending en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Mooi.
3: Een fijne dag. Mooi.
0: Mooi.
2: De vroege vogel.

0: en hun klassieker. En steeds weer hel je. Het is 6:30. Laten we eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih, niet ver van het front, zijn 6 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne waren opnieuw Russische aanvallen. In Kiev bijvoorbeeld is 1 dode gemeld. En in Lviv raakten 6 mensen gewond. President Zelensky waarschuwde gisteren dat Rusland vannacht een grote aanval had gepland op zijn land. Hij deed een nieuwe oproep aan internationale bondgenoten om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren, zodat het land zich kan verdedigen tegen de Russische luchtaanvallen. Vanwege de Russische aanval op Oekraïne stuurde Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in om dat luchtruim te beschermen. Ook luchtafweer- en radarsystemen werden preventief in gereedheid gebracht in Polen. De NS heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De treinvervoerder boekt een netto winst van 25 miljoen euro. Dat komt volgens de NS vooral omdat meer mensen de trein pakken.
1: Waar het verhaalverschil zit is dat we kortingactie hebben gehad ook in de daluren, waar we nog ook ruimte hebben in de trein. En daar zien we steeds meer mensen op instappen.
0: In de tweede helft van het jaar wil de NS nog meer reizigers trekken. Onder meer met die korting het goedkopere Nederland-ticket. Dat kwam er na een plan vanuit de Tweede Kamer om de trein als alternatief te bieden voor de hoge benzineprijzen. Veel boeren hebben last van de droogte, maar niet allemaal. Veel wijnboeren is het een topjaar en vooral voor de Pinot Noir. Dat is een druif die het erg goed doet bij hoge temperaturen en flinke droogte. Deze wijnboer uit Loosdrecht is dan ook maar wat blij met de huidige temperaturen, zegt hij tegen Hart van Nederland.
2: Wij hebben er niet echt bezwaar tegen als het lekker warm en zonnig is. En dat, ja, dat hebben wij in overvloed gehad de laatste tijd. Dus dat is eigenlijk, ja, als wijnboer is dat niet onprettig.
0: En bij een café in Maastricht van het Bonavante Museum zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras ontvreemd. Ze gingen er vandoor met 88 designstoelen, goed voor een waarde van 21.500 euro. De bedrijfsleider, Freek Joosen, zegt tegen L1-nieuws dat de dieven rustig aan het werk waren, te zien op camerabeelden. Ze stapelden alle 88 stoelen op en liepen meerdere keren rustig op en neer. Hoe kan dit, zegt de bedrijfsleider. Ze hebben ook nog een container met afval meegenomen. Dat was een verrassing toen ze hem thuis openden waarschijnlijk. Groningse nieuws zo meteen, Rob. Wat zit daarin?
3: Ja, we vroegen wat er gaat gebeuren met het oude busstation bij het hoofdstation in de stad.

0: Veel zomerse muziek natuurlijk op een zomerse dag als deze. Bananarama en Cruel Summer. Het is precies 6:30, dus tijd voor een overzicht van het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In het water van het Oude Winschoten Diep in Groningen is gisteravond rond 22:30 een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de persoon en de oorzaak van het overlijden. De naastgelegen weg, het verlengde Winschoten Diep, werd afgesloten voor het onderzoek. Ondernemers aan de Westerhaven in Groningen zijn de toenemende drugsoverlast beu. Dealers, verslaafden en anderen veroorzaken vooral 's nachts veel problemen, vertelt de eigenaar van horecazaak Hasred, Abdullah Yurtmaz.
2: Verwarde mensen die andere mensen, die voorbijgangers lastigvallen. Diefstal, er worden veel fietsen gestolen hier, er wordt gehandeld.
1: De ondernemers willen dat de gemeente actie onderneemt die zich bekend te zijn met de problemen en hierop te handhaven. Sinds de overlast bij de Speelsluizen en het Martini-Kerkhof staat de drugsoverlast in de stad volop in de schijnwerpers. Het vliegtuigje dat gistermiddag in een akker bij Stadskanaal neerkwam had kort na opstijgen last van motorproblemen. Daarom moest het vliegtuig een noodlanding maken. Het ging om een lesvliegtuigje met een instructeur en een leerling. De instructeur raakte licht gewond bij de landing. Over de oorzaak van de motorproblemen kon vliegveld Stadskanaal nog niks zeggen. In zwemwater in onze provincie is steeds meer blauwalg te zien. Dat niet alleen, het is inmiddels ook te ruiken. Bijvoorbeeld aan de rand van het Hoornse Meer in de stad.
3: Veel groene drap, veel stukjes. Het lijkt wel een beetje groene olie. Ja, het stinkt wel. Maar als je eenmaal heel lang zit, dan ruik je het niet meer.
4: Ik neem aan dat jullie hier het water in ieder geval niet ingaan.
3: Nee, hier zeker niet.
4: Nee, en verderop op de Hoornse Plasplaats valt ze meer.
3: Ik ga er wel in, maar je ziet wel zo'n kleine spikkeltjes. Dus je past er wel natuurlijk een beetje mee op.
1: De blauwalgbacterie zit van nature in het water, maar door een combinatie van warm weer, weinig neerslag en te veel stikstof en fosfaat in het water kan de bacterie zich explosief vermenigvuldigen. Waterschap Noorderzijlvest zegt de waterkwaliteit voor zover dat kan wel te verbeteren door het aanvoeren van schone water en het plaatsen van filters en extra waterplanten. Het is nog maar de vraag of het jaarlijkse festival Zevenhuizen Live over 2 weken door kan gaan. De organisatie kreeg van de gemeente geen vergunning. Het concurrerende Daily Park Festival, dat op dezelfde locatie een feest wil houden, kreeg die vergunning wel. Gisteren diende daarover een kort geding van Zevenhuizen Live tegen de gemeente. Organisator Harm Otto Tjulker was na afloop relatief tevreden.
5: Nou, op zich wel vrij positief. De rechter die gaf eigenlijk toch wel min of meer aan dat onze eerste aanvraag waarschijnlijk als eerste behandeld had moeten worden en die van de andere partij in de wacht had moeten worden gezet.
1: De rechter doet later vandaag uitspraak in de zaak. Het festival bij MFC De Molenstreek in Zevenhuizen is op 14 en 15 augustus. Het oude busstation bij het hoofdstation in Groningen wordt komend najaar een tijdelijke fietsenstalling. Dat is nodig om het naastliggende stadsbalkon met fietsenkelder te kunnen slopen. Het gaat dus om een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk kunnen reizigers hun fiets parkeren in een fietstunnel onder het hoofdstation. ProRail verwacht eind dit jaar te kunnen zeggen wanneer die tunnel open gaat. Aan de zuidkant van het station moet de nieuwe fietstunnel gaan aansluiten op het nieuwe Tulaplein. De aanleg daarvan start begin volgend jaar en moet in de zomer van 2028 klaar zijn. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app. Dankjewel, Rob.
6: De ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Ach, lekker veel warmte dit half uur. Harma bijvoorbeeld met het warme weer van vandaag zo rond 6:45. En zo meteen eerst ons lopend vuur van gisteren met de stelling: op vakantie wil ik een handdoek leggen.
7: Ja, goedemorgen. Ik schrik de baan.

0: Dat is mooi hoe een beeld kan veranderen. Toen dit uitkwam, toen zeiden ze, oh, die Billy Ray Cyrus, die heeft ook een dochter, die acteert en die zingt misschien ook wel een beetje Miley. En tegenwoordig zeggen ze, oh, die Miley Cyrus, had hij niet een vader die ook wel aardig kon zingen? Jazeker, Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart.
1: Lopend vuur.
0: Gisteren een warme dag, vandaag een warme dag. Een dag waarop je naar het zwembad gaat of naar een strandje. Nou, je kent die beelden wel van de grote zwembaden, van vakantieparken, resorts, hotels. En mensen die 's ochtends klaarstaan om 8 uur, zodra de poortjes open gaan, rennen om zoveel mogelijk stoeltjes en bedjes te bezetten. En aan de andere kant, als je een lekker relaxte dag wil hebben, ook op het strand bijvoorbeeld, dan wil je wel een fijn plekje. Nou, in Italië gebeurt dat ook. Bij Napels bijvoorbeeld zijn nu nieuwe regels. Als mensen 's avonds daar hun parasollen licht bij de strandstoelen achterlaten, voor de volgende dag alvast, worden ze weggehaald en krijgen ze een boete.
2: Ja.
0: Hoewel het strand soms groot genoeg kan zijn. Ja, in Italië niet overal misschien. Jij was op skiën, nou, dat is genoeg plek.
2: Echt zat.
0: Ja, als je het daar achterlaat, prima. Maar wat doe jij eigenlijk? Op vakantie ben ik een handdoeklegger. Gisteren onze zomersstelling in het lopend vuur. Wat hebben we allemaal binnengekregen?
2: Nou, Harry die heeft een hekel aan dat soort mensen. Hij zegt, gelukkig mag het niet meer in het hotel waar we op vakantie zijn. En dat zie je volgens mij wel vaker. Rita bijvoorbeeld, die was op een camping in Frankrijk. En als mensen daar hun lichtbedjes verlieten en die lieten daar hun handdoek op liggen, dan was er een hele oplettende badjevrouw die na ongeveer 15 minuten alle handdoeken eraf haalde, nou, en op de reling neerlegde.
0: Moet je 10 minuten gaan zwemmen en dan weer terug naar je bedje. Dan ben je safe, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja, maar dat vind ik wel als jij even gaat zwemmen en je blijft...
2: Ja, natuurlijk, dat moet kunnen.
0: Ja, dat moet toch kunnen, lijken.
2: Maar goed, die hield dat wel een beetje in de gaten. Van, loopt iemand echt weg en blijft hij weg? Ja. Diane, die zei nog, zo egoïstisch zijn wij niet. We halen ze ook zelfs weg om zelf even een plekje te hebben.
0: Okay.
2: En dan zien we wel wanneer ze weer terugkomen.
0: Recept voor ruzie.
2: Ja, wel een beetje misschien. Nou ja, goed. Tom die zegt, als ik nu naar de verdeling kijk, durft 6%, dat was gisteren inderdaad, durft 6% toe te geven dat ze opstaan om een handdoek neer te leggen. De overige doen aan handdoekje leggen, niemand zeggen.
0: Ja, dat is een mooie,
2: Ook wel een mooie, ja. En Jan Hilbrandi, die deelde zijn mening ook nog even met ons.
3: Ik heb dat vaker genoeg gezien, dus bijvoorbeeld in Turkije of Griekenland. Ik vind dat asociaal. En dat snap ik dan niet, want dan gaan ze er liggen. En dan blijven ze de hele dag liggen, dan gaan ze niet weg. En dus een middag heen naar de restaurant. En dan gaan ze er weer heen. Dan kun je net zo naar onze plas gaan, bij wijze van spreken.
0: Ja, dat kan vandaag sowieso wel, denk ik.
2: Ja, inderdaad.
0: Op vakantie ben ik een handdoeklegger. Dank voor je mening en dank voor je stem. 6% zei die net. Dat is uiteindelijk ook de eindstand.
2: Oké. Okay.
0: 6% zegt, ja hoor, ik ben een handdoeklegger.

0: Whitney Houston, How Will I Know. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Een warme nacht gehad, hoor.
1: Ja, zo, ja, dat is zo. Ja, het was zeker een warme nacht. Want de temperatuur was op dit moment in de stad nog 21,5 groot. En gisteren, ja, tropisch natuurlijk, draaien dat er groot. En op dit moment onbewolkt. En de warme stand dus 12 millibar. Visvliet, dat er geen haven groot. Gisteren op dit moment helder weer, 19,5 groot. Start een motige zuidoostenwind. Dat is op dit moment wel even lekker. En in Roodschaal onbewolkt, 12 kilometer zicht. Ook een beetje een woos in de lucht van die bosbrand. Ja, door hem wie met die zuidelijke stroming hebben we door ook een beetje van te zijn. 18,5 groot op dit moment. En gisteren werd het 32 groot met 14,5 uur. Dus, en de verdampte 6 mm verdoog. Ja, we beginnen met flink wat zon. In de loop van de dag komt er in enige wolken. En de temperatuur gaat richting 23 graden op de wadden. En 26 tot 31 graden zo verder de provincie. De wind eerst uit het zuidwesten draait naar het noordwesten wat meest motig. Vanochtend is zouden buik in vuur komen, maar op de meeste plekken blijft droog. Vannacht nevel en mistkansen met een minimum van 15 tot 18 graden. En we hebben te maken met de poolbuiten, maar er is ook ruimte voor de zon. En met een zwakke tot motige noordoostenwind 20 tot 23 graden.
0: Dan zijn we weer een beetje normaal aan het doen morgen, zeg maar.
1: Ja, we nemen weer terug naar een bocht.
0: En die af en toe een bui, dat doet niks aan de droogte, zeg maar, denk ik. Of wel?
1: Oh nee, ach nee. Nee. We zitten boven de 100, nou, we zitten boven de 150, zo tegen de 180 millimeter aan de keurs. Dus ja, nee, dat is zo op dit moment zeker niet oplust.
0: Oké, dankjewel, tot over een uurtje.
1: Joep! We'll

0: Lou Bega en zijn liefde voor een hele serie vrouwen in Mambo Number 5. Het is 7 voor 7. Het is de ochtendploeg op Noord. En als je een vaste luisteraar bent, dan hoorde je dit verhaal gisteren misschien wel voorbij komen bij ons. Want een kamer zoeken als student in Groningen, dat is best lastig. En er is nog een probleem. Eenzaamheid onder ouderen, dat kun je samenbrengen. Er is een proef begonnen in Groningen, waar studenten wonen in een ouderencomplex. Je zag het misschien gisteren ook wel bij ons op TV Noord voorbij komen. Nou, twee vliegen in één klap, zou je zeggen. Want die studenten kunnen wat doen voor de ouderen kunnen de jongeren wat leren. En zo waren ze allemaal blij, zagen we althans in de reportage. Maar zouden Groningers het ook leuk vinden om dat zelf te ervaren? Ronald Niemeyer vroeg het aan mensen in stad.
1: Zou u een studentenhuis willen hebben?
2: Oeh, lijkt me heel gezellig. Lijkt me heel goed, ouderen en jongeren mengen.
3: Denk het niet.
4: Nee.
5: Het ligt er natuurlijk een beetje aan hoe dicht je op elkaar woont, denk ik.
2: Als je een beetje jong wilt blijven en ze hebben hun eigen ruimte en ook ze kunnen hun gang gaan, waarom niet?
5: Kijk, als je met elkaar in één kamer woont, dan lijkt het me wat minder. Maar als je inderdaad misschien met twee senioren woont en jij woont er ook en je deelt een badkamer, nou, dat zou dat best kunnen, denk ik.
1: Ja, er hoort wel het nachtleven bij natuurlijk.
2: Ja.
1: Kun je een feestje bij bouwen, denk je?
6: Ja, dan moet je wel de juiste senior te pakken hebben, denk ik. Ja. Als dat kan, dat zou wel leuk zijn.
2: Het lijkt mij wel leuk. Alleen je moet echt ruimte hebben en je moet ook weten wie het is natuurlijk.
1: Ja. Of vind je te weinig ruimte?
3: Oh nee, ik plek zat.
6: Ik denk wel dat ik liever gewoon met jongeren zou wonen.
7: In de schuur.
3: Ja. In de schuur, eventueel. Ja. Nee.
7: Kun je af en toe de stofzuiger er doorheen halen?
3: Af en toe. Nee, elke dag zeker.
6: Maar als ik echt al wel een tijdje op zoek ben en er zit niks anders op, ja, dan moet dat maar, denk ik.
1: Heb je een kamer?
5: Nee, ik woon nog thuis.
1: Okay.
5: Dus ik woon eigenlijk ook met twee senioren.
0: Laat ze ouders het niet horen. Mooi. Ronald Niemeyer op straat in de stad Groningen. Het is de ochtendploeg op Radio Noord. Als je net wakker bent, doe lekker rustig aan. Temperatuur is al boven de 20 graden en is op weg naar de 30 graden. Wij zijn op weg naar het nieuws van 7 uur. Daarna een bijzonder verhaal uit de voetbalwereld over iemand die iemand anders flink blesseerde en nu een hele bijzondere straf daarvoor krijgt. Vertel je straks meer. Nu Jan Smit.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Van 4 tot en met 7 augustus is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister mee van 4 tot en met 7 augustus
1: bij RTV Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad

0: consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
1: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
0: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
2: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
0: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
4: In het water van het Oude Winschoterdiep in Groningen is gisteravond rond 22:30 een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de persoon en de oorzaak van het overlijden. Ondernemers aan de Westerhaven in Groningen zijn de toenemende drugsoverlast beu. Dealers, verslaafden en anderen veroorzaken vooral 's nachts veel overlast.
5: Aan de overkant van de straat zie je toch wel wekelijks wel een schimmig dealtje.
4: En op de A28 in de buurt van Haren zijn vannacht twee automobilisten op elkaar gebotst, waarna een van de voertuigen tegen de vangrail tot stilstand kwam. Beide bestuurders zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Hun auto's raakten flink beschadigd. Meer nieuws straks om 19:30.
6: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Volgend weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum. A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Wist u touw aan een naaien uitdaging? Die dekkerstruik is installatietechniek in Grunnen en Assen. En op zuid door naaien collega's. In de installatietechniek wagen een hechtteam waar kwaliteit hoog in het voordeel staat. Die kieken onze vacatures op dekkerstruikinstallatietechniek.nl.
8: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
9: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
10: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
11: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Kopke koffie? Bekijk onze vacatures op dekkerspruikinstallatietechniek.nl.
12: Radio Noord.
13: De ochtendploeg.
12: Met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, wakker worden na een warme nacht.

0: and I won't let you down. Met zanger Jim Diamond, al jaren niet meer onder ons. Het is donderdag vandaag, goedemorgen. 30 juli betekent dat we opnieuw naar de 30 graden vandaag. 30 plus graden gaan, 31 graden vandaag. De provincie, als je op de Wadden bent, is het wel een stukje koeler. Veel zon in de middag, wat bewolking in de avond. Kan er een buitje vallen.
1: Oké. Okay.
0: Maar op de meeste plekken is het droog, zegt
1: Arma. Ik had het wel
0: gelijk
1: lekker.
0: Bij.
1: Na een warme dag?
0: Ja, maar na een warme dag kan het ook gauw ontaarden weer in een onweersbui.
1: Ja, okay.
0: Maar dat is niet voorspeld door Hammer. Dus laten we ervoor uitgaan dat dat niet zo zal zijn. Vanaf morgen is het allemaal iets normaler met wat aangenamere temperatuur als dat 30 plusje net een beetje te warm is. Er is veel te doen in de voetbalwereld. Denk maar eens bijvoorbeeld aan de FIFA-plannen.
2: Nou.
0: Om de boel open te gooien en te verkopen, aandelen te verkopen. En daar vooral heel veel geld aan te verdienen. Of denk aan het verhaal gisteren, dat de Argentijnse spelers vervolgd gaan worden. Door de FIFA voor datgene wat ze na afloop van de WK-finale delen. Met dat klappen uitdelen en zo.
1: Ja.
0: Maar dit is wel een bijzonder verhaal uit de voetbalwereld. Komt uit het Braziliaanse voetballen. Voetbal, je ziet het hier ook wel eens gebeuren. Er is een zware overtreding. En iemand raakt daar echt lang durig doorgeblesseerd, omdat hij bijvoorbeeld zijn been breekt. Nou, dat is in Brazilië ook gebeurd, waar een verdediger zijn scheenbeen brak. De man die dat deed, die kreeg gelijk rood. Toen gingen ze ook daar wat verder in dat onderzoek met hem verder. Uiteindelijk belandde bij het Braziliaanse Hooggerechtshof voor de Sport. En die heeft hem een bijzondere straf opgelegd. Hij is namelijk net zo lang geschorst zoals de geblesseerde partij niet kan spelen.
2: Okay.
0: Pas als de geblesseerde speler weer de training hervat, zit al een maximum op van een half jaar overigens, dan pas mag hij ook weer gaan voetballen.
1: Zo.
2: Bijzonder.
0: Ja, maar als je er langer over nadenkt. Kijk, het zal niet bij elke overtreding het geval zijn, want heel veel overtredingen zijn ook per ongeluk en je bent er niet op.
2: Precies,
0: uit.
2: De intentie moet er zijn geweest.
0: Ja, maar als dat er is, als je uit de beelden kunt zien van, nou, dit is zo ondoordacht en zo roekeloos en zo.
1: Ja.
0: Ja. Ik vind het nog niet eens zo'n hele gekke straf, moet ik heel eerlijk zeggen, hoor.
2: Nou, misschien moeten we er een lopend vuur van maken.
1: Ja.
0: Ja.
2: Het gebeurt een discussie op, maar gelukkig niet oog om oog, tand om tand. Dat
0: nee,
2: helemaal
0: dat, nee, dat hoeft dan ook weer niet. Nee, maar gewoon, Maar het is natuurlijk wel zo, je breekt iemand zijn been, je hebt drie wedstrijden langs de kant en jij voetbalt weer. En, het zal er niet van komen hier in Nederland. Maar het is wel bijzonder. Overigens heeft de man die het betrof wel zijn spijt betuigd. Dus even, ik had echt niet de intentie om dit te doen.
2: Oké, ja. Nou ja, die Zuid-Amerikanen, die kunnen er wel wat van, hè?
0: Ja,
2: op het
0: zeker.
2: Voetbalveld.
0: Ik zag de beelden, het loog er niet om. Maar je kunt het ook uitleggen als, ja, ik had niet de intentie, maar toch.
2: Oké.
0: Opvallend verhaal uit het Belgische Capelle op Den Bosch. Wat een mooie plaatsnaam is. Er was een grote controle gaande in het verkeer, een alcoholcontrole. En dat zag iemand gebeuren. Die knalde zijn auto langs de kant van de weg en was ineens verdwenen. Nou, dat vonden de politieagenten een beetje raar. Die gingen op onderzoek uit. Wat bleek, de bestuurder was in zijn eigen kofferbak gekropen.
1: Ach.
0: Om de controle te ontlopen.
1: Ja, die was dus sowieso niet nuchter. Hoe bedenk je
0: het? Klopt, want hij bleek onder invloed van cocaïne te zijn. Hij kreeg een rijverbod en een dikke boete. Want uiteindelijk ontdekten ze natuurlijk die verdwijntruc.
1: Ja.
0: Even onderzoek uit en dan lag ik in de kofferbak. Hoe dom kun je zijn, toch?
1: Ja, ja, bizar dat je daar ook mee gaat rijden. Nou ja.
0: En Hart van Nederland had nog wel een bijzonder verhaal op de site staan. Kwam ik vanochtend tegen. Dat gebeurde deze week in Den Haag. Er was iemand die had altijd problemen met zijn gebit. En die was daarvoor naar Turkije geweest om daar een nieuw gebit te laten maken. Een kunstgebit. Had daar €1500 voor betaald. Maar bij het eten had hij altijd nog wel problemen. Dus wat deed hij dan? Dan haalde hij zijn gebit uit zijn mond en ging dan eten. En die had hij, dat is niet meer heel handig misschien, op een krant gelegd.
1: Oh, oké.
0: Zijn zoon ruimde de tafel af. En toen kwam de redacteur die dit schreef, Hart van Nederland, die ging toen helemaal los. Maar die zei, ja, die wilde toch een tandje bijzetten. En ruimde alles goed af, gooide de krant weg in de afvalcontainer ondergronds en nam het hele gebit mee.
1: Oh, nee.
0: Brandweer kwam erbij. Let op, ze zetten de tanden op elkaar. En ook de container in. En daar werd het kunstgebit weer teruggevonden.
1: Nou, wat fijn.
0: Daar moet een glimlach op geleverd hebben, toch?
1: Ja.
0: Een brede glimlach. Nee. Wel even schoonmaken, denk ik, zo'n gebit.
1: Ja.
0: Uit de container. Maar goed, eind goed, al goed, zullen we zeggen. Nou ja, het zijn van die komkommerberichten die de wereld bezighouden in de zomer, dat weet ik. Het is 13 over 7.
3: Het is 11.

0: lekker. Het is 7:20. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Bijna de helft van alle auto's in ons land is inmiddels een automaat. Dat is een verdubbeling vergeleken met bijna 10 jaar geleden. Die verschuiving komt vooral door de sterke opmars van elektrische en hybride auto's. Die zijn standaard uitgerust met automatische versnellingssysteem. Met name 65-plussers schijnen niet meer te willen schakelen. Jongeren willen ook wel een automaat, maar kopen toch vaak een goedkopere, handgeschakelde tweedehands. En deze week hoorden wij bij ons in het nieuws ook dat de rijscholen inmiddels de trend ook waar hebben genomen. Daar zijn steeds meer jongeren die toch maar voor een automaat kiezen. Bijvoorbeeld op advies van de rijschoolhouder.
2: Nou ja, ik ga je niks opleggen, ik ga je niks verplichten. Maar ik denk wel dat je zelf veel meer rust eruit haalt als je overstapt naar een automaat.
3: Het is makkelijker om je rijbewijs te halen. Het scheelt gewoon een aantal rijlessen. Rijlessen zijn ook duur. Dus dat is een reden dat leerlingen steeds meer voor de automaat kiezen.
4: Terwijl ik nu automaat rij, heb ik veel meer oog op de weg. Met schakelen zat ik telkens een beetje te prutten met het bedienen ervan.
0: Ja. Edoch, wat ik een mooi woord vind om even te gebruiken. Wie praktijkexamen doet in een auto met een automatische versnellingsbak mag dan niet rijden in een auto, in een handgeschakelde auto. Ja. Dat heeft jouw voorkeur. Liever schakelen dan een automaat. Nou, is maar eens hier aan tafel dan.
5: Ja, ik ben niet anders gewend dan te moeten schakelen. Dus ja, op dit moment zeg ik eens. Maar ja, ik hoor wel van mensen die dan eenmaal in een automaat zitten. Dan gaat het dan vaak om een elektrische auto. Ja, dat natuurlijk wel heel erg makkelijk is. Ik heb ooit op vakantie wel eens een keer in een automaat gereden. Dat was op Curaçao.
0: Wennen, hè? Ik heb het ook een keer gedaan.
5: Ja.
0: Moest ontzettend wennen. Het is een betaaltekort ineens.
5: Maar ik denk dat het andersom moeilijker is.
0: Dat denk ik ook, ja.
6: Ja, dat sowieso.
0: Wat heeft jouw voorkeur dan?
6: Ja, ook gewoon schakelen.
0: Ja?
6: Dat ben ik wel gewend. Ja, ik heb wel een keer gehad, dat was een maand geleden denk ik. Toen was ik in Zweden, had ik een paar dagen in een elektrische auto gereden. Inderdaad ook, ja, dat gaat zo makkelijk. En toen kwam ik terug en toen wilde ik mijn auto aanzetten door mijn rem in te drukken. Oh. Ja, zo werkt het dus niet. Dus ik dacht, dan ben ik dat dus in 4 dagen verleerd.
0: En je moet niet te veel schakelen tussen beiden, denk ik.
6: Nee, ik denk dat het dan ingewikkeld wordt.
0: Maar ik rijd ook al meer dan, dat zijn 35 jaar of zo. Dat schakelen, dat is mijn automaat bijna. Want dat gaat zo automatisch, daar denk je eigenlijk helemaal niet bij na.
5: Nee.
0: Dus het zou, ja, nou ja, ik ben heel benieuwd, wat vind jij? Liever schakelen dan een automaat? 050-3188-288, praat met ons mee, stuur ons een appje, bel ons even, spreek iets in. Vinden we allemaal fijn om je mening erover te horen. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 41% van de stemmers zegt eens liever schakelen dan een automaat.
7: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Ik heb een hele serie jarigen. Bijvoorbeeld Bedien Stemberg. Die is jarig. Die kennen we natuurlijk van dit liedje. Rondo Russo was er nummer 1.
5: Oh, ja.
0: Ja, 69 worden vandaag. Mooi muziekje om te vertellen wie er meerjarig zijn. Wil Luikinga bijvoorbeeld. De Groninger die jarenlang bij Veronica op de radio was. Maar het spel wil wel. Postcode spel erbij. 83 jaar geworden. De Groninger Wil Luikinga. Cabaretier Guido Weijers. 49. Tel Bekkant. Lama. Van het perfecte plaatje bijvoorbeeld. 52 geworden vandaag. Lisa Kudrow. Die speelde Phoebe in Friends. 63. Arnold Schwarzenegger, Albert Bak, is ook jarig, wordt 79 vandaag. En het is de verjaardag van Kate Bush. Zij wordt vandaag 68. En dat vieren we.

0: 20-jarige Kate Bush en Running Up That Hill. Zometeen om 19:30 het Groningse nieuws. Rob, wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, dan hoor je welke list de organisatie van het Zuiderveenfestival in Winschoten heeft bedacht om het festival komende zaterdag alsnog te kunnen houden.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuwenergie.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Het is net 19:30 geweest. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. In het water van het oude Winschoterdiep in Groningen is gisteravond rond 22:30 een lichaam gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de persoon en de oorzaak van het overlijden. De naastgelegen weg, het verlengde Winschoterdiep, werd afgesloten voor het onderzoek. Ondernemers aan de Westerhaven in Groningen zijn de toenemende drugsoverlast beu. Dealers, verslaafden en anderen veroorzaken vooral 's nachts veel problemen, zegt de eigenaar van horecazaak Hasret, Abdullah Yurtmaz.
8: Verwarde mensen, mensen die andere mensen hier voorbijgangers lastigvallen. Diefstal, er worden veel fietsen gestolen hier, er wordt gehandeld.
1: De ondernemers willen dat de gemeente actie onderneemt. Die zegt bekend te zijn met de problemen en hierop te handhaven. De drugsoverlast in de stad staat in de schijnwerpers nadat omwonenden rond de Speelsluizen en het Martini-Kerkhof eerder al klaagden. Op de A28 tussen Eelde en Haren zijn vannacht 2 automobilisten op elkaar gebotst. 1 auto werd door de andere van achteren geraakt en botste vervolgens tegen de vangrail. Beide bestuurders zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Hun voertuigen raakten flink beschadigd. Vanwege de afhandeling van het ongeluk was een deel van de snelweg tijdelijk afgesloten. Op de Radermarkt in Groningen is een fietser even na middernacht gewond geraakt na een aanrijding door een automobilist. Gebeurde op de kruising met de Radenbinnensingel tegenover het politiebureau. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Ook gisteravond waren er meerdere ongelukken in de stad, waarvan 2 in Stadswijk Bijum. Op de kruising Onnemaheerd Amkemaheerd botste een automobilist op een fietser. De fietser moest worden behandeld door ambulancepersoneel. Op de Bloemsingel was een kopstaatbotsing tussen 2 auto's. Alle inzittenden werden nagekeken door ambulancepersoneel. En op het Heerdenpad botsten 2 fietsers op elkaar, kwam een ambulance ter plekke, maar het is niet bekend of er ook gewonden vielen bij dit ongeluk. Het jaarlijkse Zuiderveenfestival in Winschoten gaat zaterdag toch door in afgeslankte vorm. De organisatie kreeg vorige week geen vergunning van de gemeente Oldambt, omdat de vergunningsaanvraag te laat was ingediend. Door voor zaterdag een demonstratie aan te melden bij de gemeente, kan het festival toch op kleinschalige wijze worden gehouden. Er komen sprekers en een DJ draait protestnummers. De bands die zouden optreden zijn wel afgezegd. Vandaag heeft de organisatie bovendien een gesprek met de gemeente. Gehoopt wordt dat het Zuiderveenfestival begin oktober alsnog echt gehouden kan worden. En het 9 meter hoge bronzen standbeeld van Vladimir Lenin, dat in 1997 door ondernemer Henk Koop naar Tsjechum werd gehaald, heeft een nieuwe tijdelijke plek gekregen. Het kolossale kunstwerk van 17.000 kilo is gisteren met zwaar materieel verhuisd naar Oostwold. Daar dient het als decor van de theatervoorstelling De Graanrepubliek, vertelt Peter Funke van Zummerbühne.
9: Ja, het voelt toepasselijk. Ik bedoel, het gaat over de klassenstrijd in Oostwold en de omgeving. Ja, Lenin is natuurlijk de grondlegger van het communisme in de Sovjet-Unie, weet je wel. Ja, hoe mooi is het verhaal dat het beeld al jarenlang in de provincie staat.
1: Ja, de voorstelling is te zien van 5 augustus tot 6 september. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
11: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
10: Wijzerweg, Groningen.
12: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 Joorzun weer en Rolloen.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
14: Check werkerbijwagenborg.com.
16: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
14: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
17: De Ochtendploeg
18: met Edwin Paspeer.
19: Goedemorgen, hoe is het met de twee jonge zeearenden in het Hunzedal? Hebben ze hun nest definitief verlaten of niet? We gaan zo op zoek naar de nu toch al best imposante vogel.
20: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Acta de Munnik en Niet of Nooit Geweest. Zitten ze wel of niet op het nest? Dat is deze ochtend de vraag. Sinds deze maand verlaten de twee jonge zeearenden in het Hunsedal regelmatig hun nest. Steeds ietsje verder, steeds een beetje hoger de lucht in. En dus ging collega Dimitri van Tijl vroeg opstaan vandaag naar het Hunsedal. Dimitri, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het zijn best, hoewel ze jong zijn, best al hele grote beesten. Heb je ze gespot?
1: Ja, we hebben ze gespot. Sterker nog, we staan midden in het grasveld en we zien ze op een afstandje 260 meter. Schot, hoor.
2: Ja, klopt, ja. 260 meter, ja.
1: Ja, want we staan in Hunsedal, dus hoe bijzonder is het dat we ze hier nu treffen?
2: Ja, voor ons is het eigenlijk heel gewoon, maar voor Nederland en voor Groningen is het best wel bijzonder. Ja, absoluut.
1: Ja, want jullie als Groningen Landschap, jullie zijn denk ik heel blij dat ze hier zijn.
2: Ja, absoluut. Sinds 2017 zijn ze bij ons eigenlijk. Zo zeggen we het ook een beetje bij ons. Het is een beetje ons paadje, zo voelt het ook. Maar bijna 10 jaar, ja.
1: Ja, want laten we eens een klein beetje verder lopen. Want jij vertelde me net, als wij een beetje verder lopen en we komen te dichtbij, dan gaan ze op een gegeven moment wegvliegen.
2: Ja, dat is gewoon puur veiligheid natuurlijk. Ze zitten nu op dit moment op een soort hoogspanningsmast. En ze hebben ons natuurlijk nauwlettend al in de gaten. Ik denk dat ze ons al wel gezien hebben toen we uit de auto stapten.
1: Ja, want de auto is ongeveer 100 meter verder. We zijn nog niet eens op de helft. Maar zij zien dat dus van zo'n grote afstand.
2: Ja, kijk, als wij boven in de lucht zitten natuurlijk, dan moeten ze ook hun prooien zien. Dus de jonge ganzen, de vissen in het water. Dus ze hebben vrij goede ogen. Aardig beter dan dat wij hebben in ieder geval.
1: Ja, en waar vliegen ze dan heen uiteindelijk?
2: Op dit moment denk ik dat ze nu gewoon een stukje verder de polder in zouden vliegen. En als wij weer weg zouden lopen, dan vliegen ze weer terug.
1: Ja, sinds 2017 zijn ze dan hier weer hier bij jullie in de Hunsedal. Waarom gedijen ze hier zo goed?
2: Voedsel en veiligheid en huisvesting een klein beetje. Maar ja, we staan nu vlakbij op een aantal honderd meter van het nest. En wat je dan ziet is dat ze hebben natuurlijk voedsel nodig, net als bij mensen. We hebben hier ganzen genoeg, we hebben hier vissen genoeg. Dus dat is één puntje wat al getackeld is. Veiligheid hebben ze hier ook. Een mooi, hoog, groot nest in de bomen. Ja, kijk. Hij vliegt net van ons weg. Ja, dat is logisch natuurlijk eigenlijk.
1: Precies, wat zie je? Want de spanwijdte van heb ik jou daar.
2: Hij zegt mega. Ik denk dat als je hem gewoon zo... Er zit volgens mij nog eentje op de mast. Ja, er zit eentje op de mast en de ander vliegt ernaast. Kijk, hij vliegt hier dan via de rechterkant. Ah, het is echt bizar qua grootte. Het is een spanwijdte van 2 meter tot 2,5 meter. Dit zijn jongen, dus deze zouden ongeveer rond de 2 meter zijn. Maar het is echt alsof je een deur ziet vliegen. Ja, dat is ook een beetje de bijnaam, de vliegende deur. Ja, en dat is wel waar die eer aan heeft.
1: Ja, want jij bent 1,80 meter, maar ze kunnen anderhalf keer in jou.
2: Ja, klopt, ja. Ik ben een klein mannetje.
1: Ja, maar voor de mensen die denken van, worden ze weggepest, dat doen we niet, hè?
2: Nee. Dit is hartstikke veilig. Ze zijn al vliegvlucht, die jongen al een aantal weken. Dus we zien ze al hele weken lang op verschillende plekken in de polder. Dus we doen ze hier helemaal geen probleem mee.
1: Nee, even het laatste puntje. Wij staan hier nu dus in de Hunsedal, maar ze zijn op meerdere plekken soms in de provincie, hè?
2: Ja, klopt. Dit paadje blijft specifiek bij ons, maar we hebben nog twee andere paadjes ook in de provincie. Eentje is in de Onlanden en eentje is in de buurt van Lauwersoog, dacht ik. Die precieze locatie durf ik ook niet te zeggen, is ook niet op onze terreinen. Maar in ieder geval 3 paadjes sowieso, ja.
1: Ja, het is de grootste vogel van Noord-Europa. Ja, we hebben ze net weg zien vliegen, Edwin en Daphne.
0: Leuk hoor daar. Dankjewel. In het Hunsedal, de verslaggever Dimitri van Tijl. En zometeen schakel of automaat in je auto. Daar gaat ons

0: never knew love like this before. Door de Stephanie Mills in de ochtendploeg. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het is niet echt afgekoeld vannacht, hè?
1: Nee, klopt. Het was Lauwersmeergebied was zo net nog 20,5 groot als minimum inderdaad. 19,5 was het op Grunnen en Poordeel de West. En inmiddels is de temperatuur alweer in stijgende lijn. En dat belooft weer wat voor vandaag. Want op dit moment is er op dit, flink wat zon. Er komt gewoon de winterdag oinige bewolking. En de temperatuur gaat richting 23 graden op de Wadden. Ja, en in de provincie wordt het zo'n 26 tot 31 graden. Ja, dus ja, dat geeft wel aan. Dat wordt in de oosten weer een tropische dag. De wind die op dit moment in het zuidwesten komt, draait naar het noordwesten en wordt meest matig. Vanochtend is zelden buik in vuur komen. Op de meeste plekken blijft droog. Vannacht nevel en mistkansen met 15 tot 18 graden als minimum. En met een poolbuiten verspreid over de provincie, want er is ook ruimte voor de zon. En met een zwakke tot matige noordoosten wind wordt 20 tot 23 graden.
0: En hoe ziet het weekend er dan uit, Arma? Weet je goed?
1: Nou, tot eruit gewoon richting 21 tot 25 graden. Oh. Ach, in zon naar maandag en dinsdag is het weer op 24 tot 26 graden. Ja, dat is perfect.
0: Niks aan de hand.
2: Dankjewel.
0: Hoi. Ja.

0: Diana Ross en de Supremes, You Can't Hurry Love. Met Henny Dolsma en Fries Wolmer daarvoor. En Aan Reizen.
1: Lopend vuur.
0: Bijna de helft van alle auto's in Nederland is inmiddels een automatische verdubbeling vergeleken met bijna 10 jaar geleden. Wat heeft eigenlijk jouw voorkeur? Liever schakelen dan een automaat is vandaag ons lopend vuur. 050-3188-288 is ons reageernummer. En wat komt er daar binnen, Daphne?
2: In de reacties zie ik voornamelijk voorstanders van de automaat. Oh ja. Ook Angelina, die zegt, geef mij maar een automaat. En ook Bert, die zegt 100% automaat. Hij rijdt een elektrische personenauto, een vrachtwagenautomaat en sinds kort ook een motor met een automatische versnellingsbak.
0: Oh, dat bestaat ook?
2: Nou, ja, wist blijkbaar. Ik helemaal niet. Nee, ik ook niet. Nee. Hij zegt, dat maakt het rijden zoveel gemakkelijker en relaxter. En hij rijdt ook zo weer weg in een handgeschakelde auto.
0: Ja, je blijft wel schakelen, hoor.
2: Ja, hij zegt, ja, dat is net als fietsen, hè? En dat gaat ook weer automatisch.
0: Ja, ik heb één keer, wat ik zei, in zo'n automaat gereden en toen miste ik toch echt, miste ik een pedaal daar.
2: Ja.
0: Je maar één voet hoef je dan eigenlijk niet te gebruiken daar.
2: Nee, dat is wel apart,
0: moet je niet gebruiken zelfs, geloof ik, ja.
2: Ja, nou ja, Eppo, die is niet zo'n voorstander volgens mij, die zegt, ja, met schakelen, dan val je niet in slaap. Een automaat is voor luie mensen. Nou, dan noemt hij heel veel mensen lui, want veel voorstanders van de automaat.
0: Liever schakelen dan een automaat. Praat met ons mee, vinden we leuk. En dan merk ik ook dat dat gebeurt. 050-3188-288. En stemmen doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. 39% van de stemmen zegt eens, liever schakelen dan een automaat.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En straks na 8 uur de avonturen van de Groninger basketballer Rienk Mast in Amerika. Hij hoopt nog altijd op een plekje in de NBA. En we geven weer het weerstation weg in Wel is dat. En nu de grote zomerrit destijds van Sabrina en...
4: Boys.

0: ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk.
5: Het is nu 8 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege

0: Zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
1: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
0: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
2: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
1: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer

0: gezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

reis. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal.

In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhouten zijn doden gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen geen aangepaste snelheden worden weergegeven of rode kruisen worden geplaatst of weggehaald. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing. Weggebruikers moeten intussen extra alert zijn. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren. En kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind.

0: mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Het is nu 10 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden. In

In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhouten zijn doden gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen geen aangepaste snelheden worden weergegeven of rode kruisen worden geplaatst of weggehaald. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing. Weggebruikers moeten intussen extra alert zijn. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren. En kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat

In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen geen aangepaste snelheden worden weergegeven of rode kruisen worden geplaatst of weggehaald. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing. Weggebruikers moeten intussen extra alert zijn. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren en kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won alles twee zilveren WK-medailles en ook werd ze twee keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lunchtijd.

Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelhedeninformatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saxen, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de Spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: Het is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelhedeninformatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saxe, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botst op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien, het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelhedeninformatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saxen, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden.

0: Het is nu 4 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs

Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelhedeninformatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saxen, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: nacht rust.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

je je verlaten, Sammy, op de straten, Sammy van de stad. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan vaar je lekker naad. Sammy, kom, Sammy, daar.

Rijkswaterstaat laat weten dat de storing bij de matrixborden boven verschillende wegen verholpen is. Alle systemen schijnen weer te werken. Een stroomstoring bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat de matrixborden urenlang niet bediend konden worden. Weggebruikers moesten het tijdelijk zonder bijvoorbeeld de bekende rode kruisen en aangepaste snelhedeninformatie doen. Het ging om de matrixborden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De afgelopen maand is er gemiddeld maar 12 mm neerslag gevallen. Weer Online meldt dat dat 70 mm minder is dan gemiddeld in de juli maand. In verschillende provincies viel zelfs minder dan 10 mm regen. Het gaat om Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. De meeste neerslag, een kleine 40 mm, viel afgelopen maand in Schonebeek, Winschoten en Ter Apel. Gemiddeld was het afgelopen maand 19,7 graden. Zeker 8 mensen zijn bij Russische aanvallen in Oekraïne om het leven gekomen. Volgens Oekraïnse media zette Rusland tientallen raketten en honderden drones in. Eerder had de Oekraïnse president Zelensky gewaarschuwd voor een grote nachtelijke Russische aanval. Deze informatie had hij van inlichtingendiensten. Oekraïne heeft niet genoeg geavanceerde luchtafweerraketten meer om de ballistische raketten te stoppen. Het Duitse RIVM, het Robert Koch-instituut, laat weten dat er dit jaar in Duitsland al zo'n 9800 mensen door de hitte om het leven zijn gekomen. Net zoals in andere delen van Europa zijn er in Duitsland al vroeg in de zomer meerdere hittegolven geweest. Ook vandaag is het bij de oostenburen vrij warm met temperaturen van boven de 30 graden. Het warmst wordt het in het oosten van Neder-Saxe, waar de thermometer lokaal 37 graden kan aantikken. Later vandaag gaat het in Duitsland onweren en vanaf morgen is het iets koeler. Dan het weer bij ons. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind wordt het 24 tot 32 graden.

0: Het is nu 6:00.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's, zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U gaat nu luisteren naar herhaling van Smeltkroes.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij Smeltkroes. Vandaag zit achter de knoppen Ronnie van Wal. De overdenking wordt verzorgd door Bram Koerts en de presentatie is in handen van Lammy Pothof. We beginnen vandaag met God West Meijenweg, gezongen door de Choir Company.

Ja, de oplettende luisteraar heeft natuurlijk gehoord dat dit niet Lef was. We weten niet wie dit lied zingt, maar de tekst sprak ons enorm aan, dus vandaar. Het is gewoon een prachtig Bijbellied. We gaan nu dan luisteren naar Lef, U bent mijn schuilplaats, Heer.

Aansluitend aan het volgende lied kunt u luisteren naar de overdenking van Bram Koorts. En het volgende lied is Zij vreugde mijn deel is. Christelijk mannenkoor Staphorst.

titel van deze meditatie heet Gerustgesteld worden. Ik lees met u Handelingen 11, vers 18. Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: dan geeft God het dus ook aan mensen uit andere volken om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Laatst moest ik met een voetballer naar het ziekenhuis toe, want er was een ongeluk gebeurd op het veld. Het was best wel even spannend, maar toen de dokter kwam en vertelde dat er geen schade was en dat het allemaal goed zou komen, waren we gerustgesteld. Dit was een enorme opluchting. Er was bij ons geen enkele twijfel dat dit goede nieuws van de dokter niet waar zou zijn. We waren overtuigd en gerustgesteld en ik kon God daar bedanken in het ziekenhuis. Nadat de Joodse christenen naar Petrus geluisterd hadden, waren ze gerustgesteld. Letterlijk staat er, ze vielen stil. Dat betekent enerzijds dat de argumenten van Petrus hun eigen tegenargumenten tot zwijgen had gebracht. Maar het betekent ook dat het stilte is van vrede. Ze hadden vrede over het nieuwe inzicht dat ze hadden gekregen. Misschien ken je dat ook wel. Dat overtuigingen die je altijd had over God ineens of langzaam verschuiven. Of dat je een nieuw inzicht krijgt over hem en dat dit soms na wat worsteling uiteindelijk met Gods vrede gepaard gaat. Dat je misschien eerst dacht dat God vooral een strenge boekhouder was die precies bijhield wat je fout deed, maar dat je langzaam tot de ontdekking komt dat hij een genade God is die van je houdt en zelfs zijn leven voor jou over had. Of dat je ontdekt dat wanneer je aarzelend en stotterend over je geloof begint te vertellen, dat God ineens woorden en wijsheid geeft. Waarom werd ik gerustgesteld toen ik de uitslag van die voetballer hoorde? Er was geen enkel wantrouwen. Nou, ik vertrouwde het oordeel van de vrouw die het mij vertelde, omdat zij arts was. Zij kan een scan lezen omdat ze ervoor geleerd heeft en ervaring heeft. En daarom was er geen reden om te twijfelen. Voor de kritische Joodse christenen zal ook het feit dat Petrus het zei, evenals de 6 andere Joodse christenen uit hun eigen groep die erbij aanwezig waren, hebben meegewogen. Deze getuigen waren niet de eerste de beste, maar hadden zich bewezen als Christus door hun woorden, daden en houding heen. Ben jij een betrouwbare getuige? Zien, horen en merken mensen wanneer ze met je omgaan, zeker als dat langdurig is, dat jij bij Jezus hoort? De Geest wil je hierbij helpen, zoals hij Petrus hielp. Dat zeggen de vraagstellers ook in de woorden van Petrus en in Petrus zelf. Ze zagen het en ze hoorden het. Dit was het werk van de Heilige Geest. En dit is cruciaal, zeker als je, zoals in deze geschiedenis, verschillend denkt over bepaalde zaken van het geloof ten opzichte van andere christenen. In hoe je dingen doet of hoe je dingen nu precies moet zien. Je kunt je dan soms in gesprek met andere christenen zo focussen op de verschillen dat je de Geest niet meer in de ander ziet. En soms is het dan ook zo dat je, voor je de ander goed kunt horen, misschien eerst samen iets moet gaan doen voor de Heer. Zoals ook de 6 meegingen met Petrus naar Cornelius. Want als je schouder aan schouder de Heer dient, dan zie je de Heilige Geest in de ander aan het werk. Dan herken je elkaar weer als broers en zussen, één in Christus. Ik heb het voorrecht om al 22 jaar met christenen samen te werken uit allerlei verschillende hoeken, van charismatisch tot zeer behoudend. En waren er verschillen? Jazeker, zowel inhoudelijk als qua beleving. Maar zodra we samen voor de Heer op missie waren, dan was het één geest die ons samenbond en leidde. Zien we de geest in de ander aan het werk? Wat zou jou daarin kunnen helpen?
Ten derde worden de kritische vragenstellers gerustgesteld door de vrucht die ze zien. De geest viel op die heidenen die zij hadden uitgesloten van het evangelie. Niet omdat ze hun niet mochten, maar vanwege hun wetten. Ze zagen niet in hoe dat moest gebeuren, hoe ze bij hun binnen konden komen. Maar nu Gods geest vrucht gaf en vele heidenen tot geloof kwamen, werden ze gerustgesteld dat Petrus goed had gehandeld en dat zij ook naar de mensen mochten gaan die anders zijn dan zij. Naar welke vrucht verlang jij? En bij wie en voor wie verlang jij die vrucht? Amen.

Dat was Ik weet zeker en het werd gezongen door Marco Swarts. En u kunt u gaan luisteren naar Jezus, u bent groot, opwekking 630.

zijn toe aan het laatste nummer. U die mij geschapen hebt. Het wordt gezongen door verschillende solisten. En daarna is Smeltkroes voor deze zondagochtend weer afgelopen. Ronnie, bedankt voor de techniek. Bedankt Bram Koorts voor de overdenking. En tot volgende week.

0: Het is nu 7 uur. Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
1: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
0: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

allernieuwste en ook de allerlaatste nummer van deze opwekkingsserie 921, Jezus wees de naam. En dat was ook het eerste lied van deze aflevering van Dabbaar, het gospelprogramma op Groningen 1. De zender voor de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela en natuurlijk ver daarbuiten. Mooie en de nieuwste gospelmuziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. En we gaan nog even luisteren naar Hartgeloof, opwekking 879.

Echte sterk gezangen, deze Josh Baldwin. En hij denkt over the spirit of the living God, de geest van de levende God. Het volgende nummer is van Severn Grace Music. En Blessed be our God and Father. Laten we even luisteren.

dat is duidelijk. We the Kingdom zeggen, so good, the Lord is so good to me. Het volgende lied is van Mosaic Worship. En heeft een titel, een beetje de Hebreeuwse, maar Ruach. Gaan we maar even luisteren. Dat is een vrij lang nummer.

Magazine Worship was dat met Ruach, niet door kracht of geweld. We gaan luisteren naar de volgende liedjes van Yvette Luna. Het is een zangeresje uit de buurt van Dallas. En daar is wel een poosje actief. Maar we gaan even luisteren naar Hanener House of God.

Ik hoop dat met jullie mee, wat geïnspireerd is op de serie die in Amerika heel erg populair is bij House of David. Het gaat over de koning David die zo geliefd was in de oude tijd. En in de Bijbel staat hij dus ook. Rent Collective, we gaan er even naar luisteren met Evergreen.

Ze waren daar allemaal volgens mij een flink feestje aan het vieren. Elevation Worship met John Zal Barrientos met The Same God. En dat was het laatste liedje van deze aflevering van Dabar. We gaan zo meteen nog even luisteren naar opwekking 906. Ja, opnieuw. Maar dat doen we niet eerder dat we een afscheid van jullie hebben genomen. Ik hoop dat je volgende week weer kijkt. Of luistert. Mag ook wel kijken. We kunnen het beeld ook wel zien. En we zijn op tv. Daarnet moet ik dan zeggen. En wij gaan luisteren naar Ja, opnieuw. Tot de volgende keer.

0: Het is nu 8 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
1: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan de competities van de FIFA.
0: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Groningen 1. Van harte welkom bij het programma Muziek voor het Hart. Twee uurtjes met liederen al dan niet op verzoek. Liederen waarin wij God loven en prijzen. Mensen mogen bemoedigen. En ook voor de mooie, blijde momenten danken wij de Heere God in ons lied. Het begin vanavond is een duidelijke boodschap. De Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, uw ziel, uw verstand en met heel uw kracht. En heb uw naaste lief als uzelf. Psalm 86. Dat is een samenzang met Henk van Putten en Wim van Dijk.

Uit 1 Korintiërs 7. Er kunnen dingen in je leven gebeuren die je hele leven beheersen. Dat kan vreugde zijn, maar ook verdriet. Pas even erop, schrijft dominee Wint in een dagboekje, dat je niet opgaat in je bezit en het leven hier en nu. Alles is vergankelijk. Onze hoop ligt toch in Christus en het eeuwige leven dat ons wacht.

Vanavond wordt de techniek verzorgd door Bert Wols. Samenstelling en presentatie Jannie de Vries. Volgende week zal Harma Welkens het programma presenteren. U kunt haar de komende week bellen voor verzoekjes op telefoonnummer 06-3063-1466. 06-3063-1466. Of mailen naar harmatimpener@live.nl. RTW Groningen zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam. Gisteren heeft u kunnen luisteren naar een dienst vanuit de Magnuskerk in Bellingwolde. U kunt straks na deze uitzending om 10:00 luisteren naar de herhaling van deze dienst, waarin pastor Groenbroek voorgaat. De schriftlezing is uit Handelingen 9, vers 1 tot 19 en 2 Korintiërs 4, vers 7 tot 15. Het thema is: we zijn een aardenvat. Deze dienst is een gezamenlijk initiatief van de kerken Blijham, Vriesgelo en Bellingwolde. U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website Groningen 1, Radio Groningen 1, gemist, kerkdienst, kunt u dan opklikken. En de datum van vandaag of gisteren. En zo kunt u ook andere programma's van Groningen 1 beluisteren. Dan gaan we nu naar verzoekjes. Amos Lalau uit Ermelo is vandaag jarig en wordt gefeliciteerd door zijn opa en oma uit Winschoten. Luister maar. Lieve Amos, vandaag ben je jarig en je mag 7 jaar worden. Opa en oma willen je van harte feliciteren met je verjaardag. En ze wensen jou Godzegen toe en dat de Heer ook het komend jaar je weer nabij mag zijn. Ook Ineke en Daniel, Jaron en Arie van harte gefeliciteerd met de verjaardag van jullie zoon en broertje. En wat heb je ook een goed rapport, jongen. Ga zo door. En na de vakantie, begin september, naar groep 4. Je mag nu luisteren naar het lied God van het Licht. Het lied dat je zo mooi vindt. En zing maar lekker mee, samen met Jaron en Arie. Veel liefs en groetjes van opa Lodewijk en oma Gerda uit Winschoten.

De hervormde gemeente van Vlagtwedde feliciteert mevrouw T.A. Beurs-Siepel. Op 17 juli heeft u uw 80ste verjaardag gevierd. Van harte gefeliciteerd en God zegen toegewenst. En voor u het lied Klem vast aan de rotsu. En dat is nummer 639 in de bundel van Johannes de Heer. Wij mogen veiligheid en kracht zoeken bij de Heer Jezus. Jezus, hij is een rots in de branding, vooral als het leven zwaar en moeilijk is. Het Hierder Zangkoor zingt dit lied.

Voor de heer Bea Schuring aan de Wollinghuizerweg ook een felicitatie vanuit de hervormde gemeente van Vlagtwedde. Het is voor uw 80ste verjaardag die u op 7 juli mocht vieren. Van de cd Nederland zingt het lied Nooit kans geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. En dat is gezang 291.

Voor u, mevrouw J.A. Jacobs, Pol in Velen, een hartelijke felicitatie vanuit de hervormde gemeente van Vlagtwedde. Het is voor uw 82e verjaardag, die u op 20 juli heeft mogen vieren. God zegen toegewenst in dit nieuwe levensjaar. Het christelijk grootgemeenschoor onder leiding van Johan W. Potts zingt Welk een liefdevolle vader. Een vader zo gelijk, een sterke hand om vast te pakken. Een rustplaats bij wind en storm.

Vanuit de Christgereformeerde Kerk van Nieuwe Pekela een hartelijke felicitatie voor de heer H. Wessels in Veendam. Op 20 juli heeft u uw verjaardag gevierd. Gods nabijheid toegewenst in dit nieuwe levensjaar. Het christelijk Urker Visserskoor Crescendo zingt Er is een God die hoort met solist Piet Baarsen. U heb ik altijd nodig in alle dingen. Als ik ontwaak in de vroege morgen, kan ik niet zonder uw goede zorgen. Blijf mij dan met uw liefde omringen. Er is een God die hoort.

Ook voor u, meneer Altena in Stadskanaal, een felicitatie vanuit de Christengereformeerde Kerk van Nieuwe Pekela. U wordt gefeliciteerd met uw verjaardag, die op 20 juli heeft mogen vieren. Gods nabijheid toegewenst. Voor u het lied De Heer is mijn herder. En met deze woorden: ik zal met liefde in het huis van de Heer verblijven. Zijn geborgenheid voelen tot in lengte van dagen. Dat is voor nu en altijd, totdat wij gekomen zijn aan het einde van de strijd.

Mevrouw A.J.M. Haneman van der Laag in de Meiborg in Nieuw-Pekela. U wordt gefeliciteerd door de hervormde gemeente van Nieuw-Pekela, want u mocht op 20 juli uw 82e verjaardag vieren. Van de CD Nederland zingt het lied Zoek eerst het Koninkrijk van God. En voor het nieuwe levensjaar woorden uit een gedicht van Fedder Nicolai. Gods liefde is ongekend. Het gaat alle begrip te boven. God houdt van ons zoals we zijn. Dat een ieder hem mogen loven.

Ook een felicitatie van de PCOB-afdeling Pekela, mevrouw Haneman. En een lied. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor van de CD Nederland Zingt. Heer, wij weten dat de juiste weg is naar u. Uw grote liefde kunnen wij niet weerstaan. Laat ons op de goede weg weer gaan voor altijd. Iedere morgen, ook nu.

Voor Harma Welkens een hartelijke felicitatie van Sini de Wit uit Enschede. Het is voor je verjaardag die je 21 juli hebt mogen vieren, te midden van de vierdaagse feesten. En dat is heel goed verlopen, begrepen we. God zegen toegewenst bij alles wat je nog mag ondernemen. En je mag weten, bij God zijn wij veilig en vertrouwd. Hij die hemel en aarde heeft gesticht, houdt altijd het oog op ons gericht. Jongerenkoor Jezrela zingt met het oog op u gericht.

Harma, ook een felicitatie van ons, je radiocollega's. Fijn dat je deel uitmaakt van het team en op deze manier heel veel mensen mag bemoedigen. Maar ook samen danken voor de goede dingen die ieder mens ook meemaakt. We wensen jou nog heel veel goede gezegende jaren toe. Ik heb gekozen voor het lied Voor de bloemen op de velden van de CD Nederland Zingt. Bloemen en een mooie natuur heb je tijdens je 18e wandelvierdaagse natuurlijk veel gezien. Gefeliciteerd dat je de finish hebt gehaald en daarmee het vierdaagse kruisje.

Nog een felicitatie, Harma. Het is van B. en Appie Lukens. En hierbij een lied natuurlijk. Toekomst vol van hoop. Door het koor Yigdaljahu. En woorden uit Romeinen 12, vers 22. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. En volhard in het gebed.

De hervormde gemeente van Onstwedde feliciteert u, meneer M. Hidding in Onstwedde. Op 21 juli heeft u uw 80ste verjaardag gevierd. Gods nabijheid toegewenst in dit nieuwe levensjaar. Voor u, van de cd Nederland zingt het lied Dank u Heer. Dank u Heer voor al wat leeft. Dank voor alles wat gij geeft. Voedsel, vreugde, overvloed, gij zijt overstelpend goed. Dank u wel voor al wat groeide, wind en wolken, licht en lucht. Velden vol van goede vrucht. Dank dat duizend bloemen bloeiden.

U bent mijn schuilplaats, Heer. U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Woorden uit Psalm 3, vers 4.

Mevrouw T. Wesseling Haak, u heeft op 23 juli uw verjaardag mogen vieren, uw 89ste. En u wordt hiermee gefeliciteerd door de hervormde gemeente van Onstwedde. Dat de Heer u in uw hoge leeftijd heel nabij mag zijn, bidden wij u toe. En voor u het lied Welk een vriend is onze Jezus. Gezongen door koor Shalom uit Elburg. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem.

Op 23 juli heeft de heer T. Leeuwens in Nieuwe Pekela zijn verjaardag gevierd. Voor u een hartelijke felicitatie vanuit de Christengereformeerde Kerk van Nieuwe Pekela. Van de CD Nederland zingt Psalm 42. Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Psalm 42, vers 2.

24 juli heeft mevrouw D. Oostenbelt-Smit haar verjaardag gevierd. De PKN-gemeente van Vlagtwedde feliciteert u en wenst u God zegen toe. Voor u het lied Hoe groot zijt gij, samenzang uit Psalm 145, vers 3. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Zijn grootheid is niet te doorgronden.

Voordat we verder gaan, moet ik eerst even iets rechtzetten. En dat is heel pijnlijk, want we hebben net mevrouw Oosterveld-Smit gefeliciteerd en een lied voor haar gedraaid. Maar helaas, ze is een paar weken geleden overleden. Maar wij wisten het niet en het spijt ons zeer dat dit nu gebeurd is. En we bieden natuurlijk onze excuus aan. En we wensen de familie heel veel sterkte toe. Dan gaan we nu verder met de andere verzoekjes. 83 jaar mocht u op 26 juli worden, meneer J. Kruijzen. En de hervormde gemeente van Vlachten feliciteert u en wenst u Gods nabijheid toe. Van de cd Nederland zingt gezang 78. Laat me in u blijven groeien, bloeien. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Woorden uit Psalm 34.

Op 26 juli bent u, meneer L. Bruggers in Vledderhuizen, 81 jaar geworden. De hervormde gemeente van Onstwedde feliciteert u, wenst u God zegen toe. Uit Jeremia 32. Ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is? En voor u het lied Vertel het aan alle volken. Massale koor en samenzang vanuit de Grote Kerk in Den Haag. Van Nederland zingt.

Meneer Bruggers, voor u ook een felicitatie vanuit de hervormde kapel Jeruel in Vledderveen voor uw 81ste verjaardag. Het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal, nog onder leiding van Johan W. Potts, zingen Ik bid u aan, o macht der liefde, met woorden uit een gedicht van Verder Nicolai. Waar liefde woont, daar is het leven goed. Geen mens kan zonder echte liefde leven. Laten we elkaar, als het kan, liefde geven. Dan geeft God ons zijn liefde in overvloed.

We blijven bidden om wereldvrede, Heer. Voor al die gebieden waar oorlog is, waar mensen verkeren in angst en droevenis. O God, geef vrede. Wil ons vrede geven, Heer. Van de CD Nederland zingt een medley.

Dan gaan we nu luisteren naar een instrumentale muziek. En we gaan luisteren naar de christelijke brassband Elad uit Muntendam met Gospels and Spirituals.

Brassband Elat uit Muntendam. En ze hebben ook een website, brassbandelat.nl. Dan heb ik nu een gedicht over alleen zijn. Er zijn heel veel mensen alleen en dat is niet altijd eenvoudig. Maar met de woorden van dit gedicht geeft het je een duw in de goede richting. Alleen zijn betekent niet eenzaam. Alleen zijn geldt niet als straf. Alleen zijn met mooie gedachten. Gedachten neemt niemand je af. Alleen zijn met dierbare doden. Alleen met de herinnering aan tijden die lang reeds vervlogen. Alleen, ongestoord in je huis. De dingen vertrouwd om je heen. Een rustig en zuiver geweten. Dan ben je gelukkig alleen. Wie zo het alleen zijn kan dragen. Wie zich verzoent met zijn lot. Die spreekt niet van eenzame dagen. Die leeft in vertrouwen met God. We luisteren naar het Christelijk Gemeenkoor De Lofzang met Psalm 139.

Peter Kitt gaat zo zingen over de brede en de smalle weg. In Matteüs 7, vers 13 en 14 lezen we daarover. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot verderf leidt. Velen zijn er die daardoor ingaan, want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden.

We zijn bijna aan het einde van het programma. En Bert Wolfs, hartelijk bedankt voor het verzorgen van de techniek. Samenstelling en presentatie werd gedaan door Jannie de Vries. Volgende week zal Harma Walkens het programma presenteren. U kunt haar de komende week bellen voor verzoekjes op telefoonnummer 06-3063-1466. 06-3063-1466. Of mailen naar harmatempener@live.nl. En zo dadelijk kunt u luisteren naar een kerkdienst vanuit de Magnuskerk in Bellingwolde. En dat is een gezamenlijk initiatief van de kerken Blijham, Vriesgelo en Bellingwolde. Maar u kunt deze dienst ook nog eens een keer weer beluisteren via Westerwolde Actueel. En dan klikken op Radio Gemist en op Kerkdienst. Voorganger in deze kerkdienst is pastor Groenbroek. Op de achtergrond hoort u de klanken van het lied Als hier op aarde mijn werk is gedaan en door Gebroeders Brouwer. We hopen dat u van dit programma heeft genoten, dat u mocht bemoedigd worden door de liederen en de gesproken teksten. En wij wensen u nog een fijne avond en voor straks welterusten.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
0: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen Helene. Leuk dat je er bent vanuit Australië. Ik heb het even onthouden. Je blijft een weekje of 4? Oké, het is een hele goede tijd hier zo. Goedemorgen broers en zussen, gasten en de mensen die online meekijken. Namens de Kerkenraad heet ik iedereen van harte welkom in deze eredienst. Vanmorgen is de voorganger broeder Harm Bultsema. De eerste collecte is voor Red een Kind en de tweede voor de kerk. De kansenbloemen gaan vanmorgen naar zuster Chits Bijen Spenninga, die vandaag 87 jaar is geworden. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor het drinken van een kopje koffie. De kerkraad wenst u een gezegende eredienst.
3: Goedemorgen. Zo gaat beter, denk ik. Ook vanaf mijn kant welkom in deze eredienst. Fijn om elkaar hier weer te ontmoeten. In deze dienst gaan we luisteren naar een preek van dominee Drechsler van de kerk van Rijnsburg met als thema de kunst van een handvol rust. Na foto en zegengroet zingen op psalm 84, de versen 1 en 2. Hoe lieflijk is uw huis, o Heer. En laten we de dienst nu met foto en zegengroet beginnen. En laten we dit voor zover mogelijk staande gaan maken.

Laten we ons Heer aanroepen in gebed en vragen om geopend hart. Barmhartige God de Vader, aan het begin van deze dienst komen we voor uw heilige aangezicht om uw zegen te vragen voor deze dienst. Ik wil u om uw zegen vragen voor de verkondiging van uw woord, wat we zo dadelijk mogen horen. En voor allen die hun taak hebben tijdens deze dienst. Wilt u ons daarbij helpen? We danken u dat u de afgelopen week trouw voor ons hebt gewaakt en ons hier samengebracht in de kerk of met behulp van de techniek ook thuis. We mogen weten dat u dagelijks voor ons zorgt. Ook al ervaren we dat soms niet zo en zijn er twijfels. We mogen weten dat u uw armen om ons heen slaat en ons beschermt. Uw liefde draagt ons. Daar zijn we u dankbaar voor. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. We mogen weten dat dit enkel komt door uw genade. We bidden u dat u door uw Heilige Geest ons alles wilt schenken wat we nodig hebben. Geef dat we alles doen tot eer van u en dat we het kwaad mijden. Heer, doe ons duidelijk zien wat ons van u kan afvoeren en leid ons door uw woord, zodat we de juiste beslissingen nemen. Sterk de zendelingen en alle nieuwe woorden op deze dag uitdragen. Laat ons vrijmoedig spreken over u in uw dienst en daardoor anderen helpen die evenmin als wij zonder u kunnen leven. We kwamen onze overheid om haar taak zo uit te oefenen dat wij een stil en gerust leven mogen leiden. Sterk uw kinderen die vanwege hun geloof vervolgd worden. Zegen de zieken en stervenden en allen die deze dag met bijzondere moeite ingaan. Geef dat we in goede en kwade dagen onze toevlucht nemen tot Jezus Christus, om vergeving van zonden en eeuwig leven te ontvangen.

en in een nieuw koninkrijk gezet. Je zult mij op de eerste plaats zetten in je leven. Stel je vertrouwen op mij alleen. Alleen dan kan ik je leven leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet verheerlijken. Wie toegeeft aan de zonde, kan daar later nog de gevolgen van ervaren. Maar als je naar mij luistert en doet wat ik van je vraag, zal ik je mijn genade overvloedig geven. Je zal niet zomaar de naam van God doelloos gebruiken. Ook niet woorden die daarvan zijn afgeleid. Want als je een vloek gebruikt, zal je niet onschuldig zijn. Gebruik mijn naam alleen als je mijn hulp echt nodig hebt. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze manier kun je genieten van rust en ontspanning. Net als God deed op de zevende dag toen hij de schepping gemaakt had. 6 dagen heb je de tijd om bezig te zijn met school, werk, social media en andere dingen. Ik gun je 1 dag om je extra op mij te kunnen focussen en van mij te kunnen genieten. Daarnaast kun je op deze dag je broeders en zusters ontmoeten en samen mijn naam groot maken. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is een zegen. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden. Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen materiële dingen, maar ook niet iemands status of leven. Spreek altijd de waarheid. Presenteer jezelf niet mooier dan je werkelijkheid bent. Ik geef jou je identiteit. Je bent geliefd, een koningskind. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je zult niet zijn of haar vriend of vriendin. Uiterlijk, mobiel, tablet, kennis, auto, kleding. Ook maar iets dat van een ander is, begeren. De Heer Jezus heeft de 10 geboden als volgt samengevat. Je zult de Heer je God liefhebben met geheel je hart, met geheel je ziel en met geheel je verstand. Dit is het grote en eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is: je zult je naaste liefhebben als jezelf.

0: De schriftlezingen van vanmorgen zijn uit het boek Prediker, de hoofdstukken 6, de versen 7 tot en met vers 12 en hoofdstuk 8, de versen 15 tot en met 17. Fokje zal deze voor ons lezen. En na de schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 30, de versen 1 en 5, Wie mat de wateren in zijn holle hand.
1: Al het gezwoeg dient ertoe dat de mens zijn buik vult, maar zijn verlangens blijven onvervuld. Welk voordeel heeft de wijze vergeleken met de dwaas? Wat is het voordeel voor de arme dat er inzicht in het leven heeft? Het is beter te genieten van iets tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars. Ook dat is niets dan lucht en najagen van wind. Wie en wat een mens is, werd al lang geleden vastgesteld. Zijn naam is mens en hij is niet meer in staat op te nemen tegen hem die meer macht bezit dan hij. Alles wat er meer over gezegd wordt, vermeerdert slechts de leegte. Wat is hiervan het voordeel voor de mens? Wie weet wat goed is voor de mens gedurende het luttel aantal dagen van zijn leeg bestaan? Ze zijn voor hem zo vluchtig als een schaduw. Wie kan hem vertellen wat er na hem komen zal onder de zon? Daarom prijs ik de vreugde, want er is onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. De vreugde is zijn metgezel, wanneer hij zwoegt op elke levensdag onder de zon die hem heeft God hem heeft gegeven. Ik zocht met heel mijn hart naar wijsheid. Alles wat de mens op aarde onderneemt, wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn ogen rust, dag nog nacht. Maar de mens is niet in staat, zo heb ik ingezien, de zin te vinden van alles wat God doet onder de zon. Hij topt zich af en zoekt ernaar, maar hij vindt hem niet. En dan zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden.

De tekst voor de preek is uit het boek Prediker, hoofdstuk 4, de versen 4 tot en met 6. Ik zal deze nog voor u lezen. Hier staat: ik heb alles goed gezien en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Het is waar, een dwaas zit met zijn handen in zijn schoot en kwijnt zo langzaam weg. Maar beter is het één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind. Tot zover de schriftlezing. Zoals al aangegeven is de preek van vanmorgen geschreven door dominee Dirk Dressel van de kerk te Rijnsburg en heeft als thema de kunst van een handvol rust. Laten we na de preek zingen Psalm 127, de versen 1 en 2, wanneer de Heer het huis niet bouwt. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Na al heel wat warme dagen is het alweer warm weer. En de komende week wordt het nog weer veel warmer. Inmiddels hebben alle scholen in Nederland zomervakantie. Velen trekken naar de bossen, het strand, binnenland of buitenland. Of misschien behoor je bij de senioren of jonge gezinnen. Dan ben je al geweest. Of ga je na de periode van de zomervakantie? Of wellicht blijf je gewoon thuis. Tijd voor ontspannen. Voor even niet werken. Tijd voor rust. Maar wat is nu de kunst van echte rust? Dat je kan ontspannen en opladen. Dat spreekt nog niet zo vanzelf. Je kunt soms zoveel zorgen en verdriet hebben. Het kan moeilijk zijn om te schakelen van steeds naar bezig zijn, naar werkelijk loslaten, ontspannen. Er kan allerlei stress zijn bij het inpakken, reizen en op de plek waar je bent. De reclamespotjes van de onbezorgde vakanties zijn vaak te mooi. Soms word je getroffen door pech, ziekte of tegenslag. Tegelijk letten we ook op arbeid, werk en zwoegen. Want wanneer vakantie en onderbreken van werk is, het rusten van werk, dan is het ook wel boeiend om te kijken wat werk is. We hebben het over de hand vol rust en twee vuisten met zwoegen. In de Bijbel lezen we: een handvol rust is beter dan twee vuisten met werk. Een commentaar dat ik erover las van een Finse bisschop had er ook maar moeite mee. Het is nuttig dat prediker dit zegt tegen overspannen, verterende concurrentiestrijd. Maar, zegt hij, de Bijbel leert toch wel dat we iets harder moeten werken. We zijn immers Gods medearbeiders, 1 Korintiërs 3, vers 9. We zijn geroepen om te werken, om de naasten te kunnen helpen, Efeziërs 4, vers 28. Psalm 128, vers 2 zegt: als je de Heere dient, kun je eten van wat je werk opbrengt. En deze Finse bisschop wijst erop dat prediker toch echt te weinig de waarde van werk inziet. Misschien zegt dat veel over deze Finse bisschop, die in zijn pensioen dit boek schreef. Die niet passief wilde afwachten, maar actief invulling wilde geven aan de tijd die hem nog gegeven was. Misschien heb je zelf ook wel zo'n manier van met werk omgaan. Je moet toch productief zijn, je tijd nuttig gebruiken, geld verdienen. Eigenlijk is het helemaal niet zo vreemd om dat te zeggen bij deze tekst. Het staat er zelfs in een vers ervoor. Wat is het dwaas om met je handen in de schoot te zitten? Met je armen over elkaar. Dat je lui niets gaat doen. Dat kan niet. Spreuken legt dat ook op verschillende plaatsen uit.
Luiheid is niet verstandig. Als je in de oogsttijd in je bed blijft, heb je niets te eten. De akker van de luiaard staat vol onkruid. De muren zijn neergehaald. Wie zegt, nog even liggen, nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen, dan komt de armoede aangelopen. Je zou het geestelijk kunnen zeggen, wie alleen maar bidt en niet werkt, die komt in de problemen. Je moet ook iets doen. Nee, als prediker hier ons wil leren dat een hand voor rust goed is, dan waarschuwt hij tegelijk tegen mensen die niet willen werken, die maar nergens aan beginnen, die maar in hun stoel blijven zitten. Maar tegelijk heeft hij in het vers weer daarvoor gezegd, vers 4, dat voor vers 5 staat, ik heb al het gezwoeg gezien van de mens. Het is enkel lucht en najagen van wind. Kijk, en met dat woord gezwoeg komen we dicht bij de kern van prediker. Er staat dus niet werk, maar het woordje zwoegen, aftoppen. Prediker is een denker, een filosoof die nadenkt over de zin van het leven. Welk voordeel heeft het moeizaam gezwoeg onder de zon? Hoofdstuk 1, vers 3. Ik keek ernaar. En wat kon ik ermee? Wat leverde het mij op? Het was enkel gezwoeg en najagen van wind. Het heeft geen enkel nut onder de zon. De mens zwoegt, top zich af. Ja, je buik raakt vol. Maar wat heb je eraan? Worden je verlangens vervuld? Kun je er iets van meenemen? Je carrière, je succes, je bezit, je geld, je prestaties. Wat levert het uiteindelijk op? In het hoofdstuk 6 gaat het over de onstilbare honger. Het streven, grijpen naar iets onbereikbaars. Dan kun je beter wat tastbaars in je hand houden. Het bestaan van de mens is dat hij moet werken. In het zweet zijns aanschijns. Tussen de doorns en dissels je brood verdienen. Een gevolg van de zonneval, Genesis 3. En zeker in vers 4 staat zwoegen ook in het kader van de harde concurrentiestrijd. Alles wat de mens bereikt is het resultaat van de afgunst op de ander. Je ziet wat de ander heeft. En je wilt het zelf ook hebben. Of liever nog meer. Je wilt een mooier huis. Een betere tuin. Een betere auto. Mooiere kleren. Een betere vakantie. Jaloezie, afgunst kan zomaar een rol spelen. Waardoor je steeds harder werkt. Het is een moeitevol zoeken. Ook al leidt het misschien wel tot grote prestaties. In plaats van dat je tevreden bent met wat je hebt, denk hierbij ook aan het 10e gebod, knaagt de jaloezie aan je botten. En wil je meer en meer en meer. Zoveel dat je maar doorgaat met werken totdat je hebt, totdat je het hebt. En dan? Ja, dan heb je het. Maar waar heb je het dan werkelijk aan? Wat kun je ermee? De verlangens van je buik zijn misschien vervuld. Maar je echte verlangens? Nee. De jaloezie en afgunst, het is maar lucht en leegte. Najagen van wind. Tegen de achtergrond van dat zwoegen staat de vergelijking in ons vers. Het is niet zomaar beter vakantie dan werk. Of liever keihard werken dan niets doen. Nee, het gaat om een handvol rust, dus een afgemeten hoeveelheid. Tegenover twee vuisten vol zwoegen. Tegenover de krampachtigheid. Tegen de stress. Het niet los kunnen laten. Altijd maar aanstaan en doorgaan.
prediker probeert je het juiste evenwicht te leren. Zoals iemand zei, de balans vinden. Het werk is goed. En als je werkt, hoop ik dat je daar plezier, contacten en voldoening uit haalt. En anders bij de andere taken en verantwoordelijkheden die je hebt. Maar de boog kan niet altijd gespannen staan. Daarom is op zijn tijd rust ook goed. Als je kijkt naar het geheel van de Bijbel, dan kan er inderdaad positief over werk gesproken worden. Maar tegelijk, er kan ook heel positief over rust gesproken worden. Vanaf de schepping wordt duidelijk dat God zelf op de zevende dag rustte van zijn werk. Dat we zelf ook mogen rusten van ons werk op de zevende dag. Dat God een dag geeft om op krachten te komen. Dat anderen mogen rusten. Werknemers, dieren en zelfs het land. En in Israël is dat niet alleen één dag. Er is ook sprake van een sabbatjaar, waarin het land rust krijgt. God wil niet dat we de schepping uitbuiten, overvragen. God wil niet dat we steeds maar aanstaan, maar dat we genieten van de rust. Als we in de lijn van prediken blijven, dan wil het zeggen, je moet werken, maar doe je werk met vreugde en geniet van de goede dagen in je leven, voordat je oud bent. Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart. Geniet de goede dagen met de mensen die je lief zijn. De vreugde is je metgezel wanneer je zwoegt op elke levensdag onder de zon die God je gegeven heeft. Hoofdstuk 8, vers 15 en 16. Daarom prijst prediker de vreugde. Wanneer we het hebben over de kunst van vakantie, dan komt dit wel in de buurt. Het zijn momenten van loslaten, van ontspannen, genieten van iets lekkers. Het goed hebben met de mensen die je lief zijn. Het komt dichtbij hoofdstuk 3, vers 6. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Soms ben je hard aan het werk. Zoek je elke minuut om te gebruiken. Moet je op zoek naar een gaatje in je agenda. Maar soms is ook een tijd van verliezen, van loslaten, van nonchalance. Even de druk van de ketel, van niet hoeven. Rustig de tijd om met elkaar te eten en te drinken. Naast hard werken, hard fietsen, ook rustig genieten van bijvoorbeeld een uitgebreide barbecue. Om te genieten van het licht. Goed voor de ogen is het om de zon te zien. Hoofdstuk 11, vers 7. Prediker beschrijft de wolken, de regen, de wind in de bomen, de rivieren en de zee. Wie oog heeft voor vlinders, de vogels, de zwaluwen, de mussen, de ree die hier opeens staat aan te kijken, verbindt de rust en het genieten van Gods schepping. Prediker bestudeert het leven onder de zon. Hij laat God vaak buiten beeld. En toch is het heel leerzaam om iets van zijn wijsheid en levenshouding over te nemen. Dat alles zijn tijd heeft. Dat je niet alleen maar door moet werken. Dat je ook niet te lui moet zijn en maar niets doet. Prediker loopt uit op geniet van de jaren dat je jong bent. Haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Voordat je ouder bent en los moet laten. Soms is het lastig om los te laten. Maar toch is dat een kunst die we moeten leren. Even geen verantwoordelijkheid. Even afstand nemen. Want uiteindelijk zal voor ons allemaal een tijd komen om los te laten. Als je naar een andere baan gaat, neemt een ander je functie misschien over. Dan heb je losgelaten. En als je terugkijkt, denk je misschien, waar voelde ik mij zo verantwoordelijk voor? Prediker beschrijft ook heel indrukwekkend het ouder worden. Uiteindelijk moeten we het leven hier op aarde allemaal een keer loslaten.
Als het licht dooft, de grijze haren van amandelboom komen, de knieën knikken. Zeker als je met dementie te maken krijgt, moet je loslaten. Je herinneringen, wat je eigen was, waar je nog regie over had. Wat een zorg, wat een verdriet, verwarring soms. We houden het leven niet vast. Toch mogen we geloven dat er dan een eeuwige Sabbatsrust zal komen. Een tijd van genieten, van volmaaktheid, van geen tranen en geen pijn. Het eeuwig bij Jezus zijn. We wonen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In Gods volmaaktheid. De eeuwige Sabbatsvrede. Christus heeft die mogelijk gemaakt. Hij droeg de straf voor de zonde. Hij heeft betaald met zijn werk voor de gebrokenheid van de schepping. Voor de dorens en de distels. Wie tot hem gaat, mag vergeving en bevrijding ontvangen. De catechismus zegt, daar mogen we op de gewone rustdag al iets van merken. Leren om iets van rust inbouwen in ons ritme van werken. In de vakantie mogen we hopelijk iets van die volheid, van die handvol rust vinden. Maar ik hoop en bid dat in je dagelijks leven nog door mag werken. Niet de gespannenheid van de vuisten, de stress, de vele lange uren. Maar genieten van de rust van God die je leert om tijd te nemen voor eten, voor pauze. De tijd voor je gezin, de mensen om je heen. De tijd van liefde voor je naasten. Ook een tijd om je te verwonderen over Gods natuur, zijn schepping. Dat je ziet hoe goed hij zorgt voor de raven. Dat zelfs de mus een huis vindt. Zodat je in het dagelijks leven maar niet doorholt. Maar door je werk en taken te doen en op tijd die hand rust te vinden, een leven mag leiden dat verbonden is met God en tot zijn eer. Op weg naar de volmaakte Sabbat, waar je mag rusten van je werken. Onder zijn zegen. Amen. Laat nu Psalm 127, vers 1 en 2 gaan zeggen.

Laat ons nu gaan danken en bidden. Gaan we voor je gaan. Heere God, trouwe Vader, wil u danken voor de verkondiging van uw woord van vandaag. Heer, waar het rijkdom om uw evangelie hier in alle vrijheid te mogen horen. Wij zien die rijkdom vaak niet, maar wil ons ervan bewust maken dat die rijkdom niet door ons te doen, Heer, is, maar door u en ons wordt gegeven. Dat we de genade van u ontvangen. We bidden om uw nabijheid, zorg en liefde. Wil ons erbij helpen door uw Heilige Geest dat we op de juiste wijze met uw evangelie omgaan. Dat we ons telkens afvragen wat u van ons vraagt. Wil ons helpen om te onderscheiden wat goed en slecht is in uw ogen. Uw woord is goed en helder. Wij zijn zo breekbaar, zo kwetsbaar. Heer, wil zorgen dat we waakzaam blijven en niet afdwalen. Wil ons helpen sterk en standvastig te zijn in deze wereld. Wil ons daarvoor de moed geven. Leid u ons op nieuwe paden, dat we niet verdwalen, Heer, ook in deze vakantieperiode. Loopt u met ons alle wegen die u nog betreden gaan. Want de toekomst lijkt onzeker, wees gij onze herder. Wil ons doen groeien door uw woord. En dat ons geloof afstraalt op de wereld om ons heen, hier ook in Winschoten. Verbind ons steeds vaster aan Christus, zodat we groeien in wijsheid en gerechtigheid. Wil ons helpen om onze kinderen uw woord goed te vertellen, zodat ze uw goedheid en grootheid zien. En zij u leren kennen als hun beste vriend, de trouwste die er is. U vergeet uw kinderen nooit. Wilt u de kinderen en de jongeren zegenen en voor hen een gids zijn op alle wegen, als ze zoekende zijn. Dat ze vertrouwd mogen raken met uw woord, de Bijbel. Wil de jeugdwerkers hiervoor ook de kracht en inzicht geven om de jeugd te onderwijzen. Wil met uw Heilige Geest in ons allen werken, elke dag weer opnieuw. Wil ons helpen in het vertellen over u en uit uw woord in een kleine kring, maar ook naar buiten. Om ook onze naasten voor Christus te winnen. We geven dat we anderen tot steun zijn. Geef ons kracht om vluchtelingen op te vangen en te helpen. Maar ook mensen die nog steeds verdrukt worden, omdat ze nu geloven. Mensen die vandaag de dag als slaven gezien worden en behandeld worden. We mogen in een vrij land leven. Wil ons die vrijheid dan ook goed doen gebruiken. Wil ons als gemeente kracht, moed en dapperheid geven om ons in te zetten voor de zwakkeren in de samenleving. Voor mensen die op straat moeten leven. Geef dat er hulp voor hen mag zijn. Armoede en uitbuiting van mensen mogen niet normaal worden in onze welvarende samenleving. Help ons om hier iets tegen te doen. Heer, wil met ons zijn in deze vakantieperiode en wil ons doen genieten van de rust die u ons geeft. Wil ook met alle gemeenteleden zijn die op vakantie zijn. En wil ons na de vakantieperiode in gezondheid weer bij elkaar brengen. Wil met onze gemeente zijn. Met onze oudere gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen komen. Wil ons als gemeente uw genade en goedheid doen ervaren. Wil aan allen aan u opdragen die ziek zijn, pijn of verdriet hebben, allen die eenzaam zijn, die vervolgd of gemarteld worden, gevangen worden gehouden omdat ze in u geloven. Alle oorlog en rampenslachters, offers, allen die in rouw verkeren, wil hen troosten met uw woord. We denken hierbij aan de oorlogen die in diverse landen op de wereld plaatsvinden en de slachtoffers die hier elke dag opnieuw vallen. Heer, wil vrede geven. En de wereldleiders doen inzien dat geweld niet de weg is om problemen op te lossen. Vrede die zo ver weg lijkt in deze tijd. Heer, kom spoedig terug. Voor ons gebed verhoren. Tot uw eer en tot onze redding. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Er is nu gelegenheid voor u om uw gave te geven in de collecte. De eerste collecte is vandaag bestemd voor Stichting Redden Kinderen en de tweede voor de kerk. Je kunt het doen middels een QR-code, de Donkey-app of de collectezak. De Heer zegen uw gave. En als lastang zingen we het lied Hoe kan er in de wereld vrede zijn? Dit zingen we op de melodie van Psalm 119. Het lied hebben we al een aantal keren gezongen.
Waarom dat ook nog steeds toepasselijk is in deze tijd, gaan we vandaag ook weer zingen.

We zijn aan het einde van deze dienst gekomen. Ontvang u de zegen van de Heer. Ga in vrede een nieuwe week in. En laten we de zegen beamen met de woorden van gezang 456 vers 3. De Heer is voor u om de juiste weg te wijzen. De Heer is achter u om u in de armen te sluiten. De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer is in u om u te troosten. De Heer omgeeft u als een beschermende muur wanneer anderen over u vallen. De Heer is boven u om u te zegenen. Zo zegen u God vandaag, morgen en tot in de eeuwen der eeuwen.

0: de dag.
1: Het is nu 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. En toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

staan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug, ik moet terug naar jou.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: oude man die zich af en toe nog herinneren kan wie hij eigenlijk is.
1: Het is nu 2:00.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17.